Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Nu met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput, met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is de Nachttour.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

afgesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput, met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Lenotsi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Lenotsi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws. Vandaag.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.
1: The man who made his name in the moving picture show was the man whose face we saw.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente de Frieske Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit.

hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle drie de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken, en dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgt de warmte er ook voor dat rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon, en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marp. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is donderdag 20 augustus alweer. En dit is om precies te zijn de 232ste dag van 2026. En hierna nog maar 133 dagen. En dan zitten we maar zo weer in 2027. Maar goed, zover is het gelukkig nog niet. Heel veel mooie uitzendingen te gaan tot die tijd. En dus ook vanmiddag. We zijn er tot 4 uur. En we hebben in dit eerste uur alweer hele leuke gasten. Ze zitten al beneden te wachten om naar boven te mogen komen. Twee dames van de stichting KORAK. En KORAK is een herstelacademie. En die hebben zometeen, volgende week of zo beginnen ze al, met een prachtige beleefweek. Daar gaan we alles over horen. Want de dames hebben een heel boekwerk meegenomen voor mij. En zijn goed voorbereid. Dus dan weten we precies hoe en wat qua KORAK. We gaan om 3:15 gaan we bellen met Edith Glurich. Zij is bandlid.

van een hele gezellige familieband. En die gaan aankomende zondag optreden in de muziektent. Bijzondere muziek. En we laten ons gewoon verrassen wat Edith allemaal te vertellen heeft. Dus dat voor straks. Nu eerst het liedje uit 1998 van Jo Verwaat. Ik ken hem absoluut niet. Ik heb even gezocht, maar er is heel weinig over deze man te vinden. Maar dat hij liedjes heeft gemaakt, dat spreekt voor zich. En dit liedje wat Alexander heeft uitgezocht, want Alexander staat in de techniekruimte voor de muziek en de techniek en het bellen van de gasten. Ritme van de Spits. Jo Verwaat uit 1998.

Ja, dat was dus duidelijk iemand van uit België, zeg maar. Vlaanderen. Ja, leuk gezocht. Oké. Museum De Waag, het stadsmuseum van Apeldoorn, van Deventer moet ik zeggen, en gevestigd in het oudste waaggebouw van Nederland, dat gaat ingrijpend vernieuwen. De komende jaren krijgt het monumentale gebouw niet alleen een duurzame opknapbeurt, maar ook een compleet vernieuwde museale presentatie. Elke donatie weegt mee. Dus de vraag is, voor de renovatie en de herinrichting, die starten dus na de zomer van 2026, want dat is nu nog niet. Je kunt er gewoon nog naartoe om leuke dingen te bekijken. Maar elke donatie weegt dus mee. Alle informatie over de vernieuwingsplannen en de crowdfunding, die zijn te vinden op museumdewaag.nl/steun. Museum De Waag dus, het stadsmuseum van Deventer. Brengt ons nu bij Good Old Willie Nelson met Uncloudy Day. En dat nummer dat komt uit 1976. Die man is niet gewoon niet kapot te krijgen. Dik over de 90 al.

0: blijft een heerlijk nummer. Sowieso alles wat Willie Nelson maakt, dat klinkt mij als muziek in de oren. Ja, en ik denk ook de dames die ik hier inmiddels tegenover me heb zitten.
1: Zeker.
0: De dames van Korak.nl. Laat ik het maar even gelijk erin gooien. Ja. Want dat is de website waar jullie allemaal met van alles en nog wat op staan. Ja. Mag ik jou vragen, Sarah? Stel je even heel kort voor aan de luisteraars.
2: Ja, hoi. Ik ben dus Sarah. Ik ben peerwerker bij Korak.
1: En ik ben Willeke. Ik ben coördinator van Korak Herstel Academie.
0: Nou, dat is wel heel kort hoor, dames. Ja.

0: Nou, vertel de vraag.
1: Luid, wat wil je nog meer weten?
2: Maar jullie zijn hier dus namens Korak.
3: Ja. Ja.
2: En Korak is een herstelacademie.
3: Ja.
2: Zeg ik dat goed?
3: Ja, zeker.
2: Dat klopt. Gevestigd ook hier in Apeldoorn.
3: Ja, Chamonix-park.
2: Chamonix-park. En, ja. En hoe lang is Korak al in Apeldoorn?
3: We bestaan inmiddels ruim 7 jaar.
2: Kijk.
3: We zijn 7 jaar geleden uit het niks ontwikkeld,
2: ja.
3: Zeg maar. Dus dat is best al een hele tijd. En
2: zeker.
3: We hebben in die 7 jaar een enorme groei doorgemaakt.
2: Ja, dat geloof ik.
3: Ja. Ja.
2: En ja, misschien als luisteraars nog niet bekend zijn met Korak. Het is een herstelacademie,
3: ja,
2: maar
3: ja,
2: waar kan ik dan voor bij jullie terecht?
3: Ja. Nou, ik zal dat proberen wat kort samen te vatten, want wij kunnen daar heel lang over praten.
2: Ongetwijfeld.
3: Maar het woord herstelacademie zegt al iets. Bij ons komen heel veel mensen die iets te maken hebben gehad met een levensontwrichtende ervaring. Zo noemen wij dat dan.
2: Mooi
3: maar.
2: Woord trouwens. Levensontwrichtende.
3: Ja, precies.
2: Ja.
3: En dat is ook wel fijn om daar een klein beetje uitleg bij te geven,
2: ja.
3: Want dat kan betekent dat mensen met de GGZ te maken hebben gehad in allerlei vormen. Dus dat kan zijn paniek, verslaving. Noem alles maar op wat wij eigenlijk niet willen noemen. Hè, want we zijn niet van het stigmatiseren.
2: Nee.
3: Maar het kan ook zijn dat mensen te maken hebben gehad met het verlies van een kind. Of een burn-out.
2: Ja.
3: Of een faillissement van een bedrijf.
2: Ja.
3: Of, maar mensen die
2: ontslag.
3: Zeggen... Ja, ontslag.
2: Dan kun je ook heel erg
3: dat
2: van,
3: zaken,
2: van slag raken.
3: Precies, waardoor je... Nou ja, zeg maar even nou ja, in ontwrichting komt.
2: Ja, ja.
3: En deze mensen vinden het dan fijn die bij ons komen om vanuit zichzelf, dus vanuit hun eigen keuze, hun eigen talent, nog wat aan zichzelf te werken. Dus ik zeg altijd, als je het heel kort wil samenvatten, zijn wij een school. We geven allerlei trainingen, allerlei activiteiten voor mensen die zeggen, ik wil me nog wat meer ontwikkelen op dat gebied.
2: Ja.
3: Nou, dat is denk ik wel een goede samenvatting. En Sarah?
4: Ja,
3: dan
4: zeker.
3: Dat je,
2: ja. Ja. Prachtig.
3: Ja.
2: Ik ben er een beetje stil van.
3: Ja, het is ook een hele prachtige plek. Een hele prachtige.
2: En jullie bestaan dus al 7 jaar?
3: Ja.
2: Ook al die 7 jaar ook aan het Chamonix-park?
3: Ja, we zijn daar begonnen. Ja, we zitten aan de onderkant van een, zeg maar, zo'n kantorencomplex.
2: Ja.
3: Allemaal ruimtes waar mensen trainen. Maar ook een plek waar je gewoon even binnen kan komen voor een kop koffie.
2: Ja.
3: Je komt binnen als het ware in een soort huiskamer. Dus ook als je er nog niet helemaal aan toe bent om bijvoorbeeld een training te volgen, ben je ook altijd welkom voor een kop koffie. Er zijn altijd, nou ja, dat doet Sarah, die is peerwerker bij ons. Ontvangen de mensen altijd. Dat wil je weten.
2: Ja, wat doe jij precies, Sarah?
4: Ja,
2: peer?
4: Ja, peerwerker, dat komt van het woord peer-to-peer support. En dat betekent eigenlijk kort samengevat dat wij allemaal werken vanuit onze eigen ervaring. Waarbij we dus te maken hebben gehad met die levensontwrichtende situaties. En mensen die naar Korak toekomen, die doen dat vanuit eigen motivatie. En ja, wij willen dat natuurlijk ook kracht bijzetten door ze een verwelkomend gevoel te geven, een kopje koffie of een theetje aan te bieden en ook wegwijs te maken in wat Korak allemaal te bieden heeft.
2: Ja.
4: En weg van stigmatisering en labels inderdaad.
2: Ja.
4: Zodat een, ja,
2: hokjes, de
4: ja, inderdaad. En dat mensen dus gewoon eigenlijk opnieuw weer zelf richting kunnen gaan geven aan het leven dat zij graag willen hebben. Ja,
2: ja,
4: daar komt het opnieuw.
2: Ja. Ja. Mooi. Hoe lang ben jij er al aan verbonden, aan dat Korak?
4: Ik ben denk ik ongeveer 4 jaar geleden als deelnemer binnengekomen daar. Ik kwam toen best wel uit een isolement. En voor mij was het heel ingewikkeld om weer onder de mensen te zijn.
2: Ja,
4: en...
2: Maar hoe je was oké, 4 jaar geleden heb je daar dus een stap over de drempel gezet.
4: Klopt.
2: En hoe kwam je daar zo mee in aanraking? Heb je dat van iemand gehoord of heb je het gelezen? Of?
4: Ja, ik heb het gelezen inderdaad op internet. Er was toen een cursus werken met eigen ervaring. En ik dacht, nou ja, het was niet eens per se heel erg bewust. Maar ik voelde gewoon dat ik dat wilde gaan doen. En ik weet nog heel goed, werd ik door Vincent en werd ik met open armen ontvangen. En ja, dat was gewoon op dat moment precies wat ik nodig had.
2: Ja.
4: En ik ben ook wel weer een tijdje weg geweest, omdat er gewoon andere dingen in je leven komen. Mm-hmm. Ja, je wil gewoon verder natuurlijk.
2: Ja,
4: en ik denk dat ik vanaf januari, februari dan nu peerwerker ben.
2: Nou, mooi zeg.
4: Ja.
2: Mooi. En jij bent er dus al heel wat langer, Willeke.
3: Ik ben vanaf het begin. Ik heb Korak mede op mogen richten.
2: Ah, kijk eens aan.
3: Ja.
2: En is er een bestuur? Is er een stichting volgens mij? Hè?
3: Ja.
2: Ja.
3: Dat ligt net even iets anders, maar je zou het inderdaad op die manier kunnen benoemen. Wij vallen onder een zorgorganisatie.
2: Oh, ja.

0: Maar we zijn wel een zelfstandige, functionerende academie.
1: Ja.
0: En wij noemen onze bestuur, als ik het zo mag noemen, noemen wij een regiegroep. En
1: ook
0: die
1: mooi,
0: babbelen
1: mooi
0: met ons. Dat is een klankbord van of wij nog doen waarvoor we op aarde zijn, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: En
1: ja,
0: zo, we zijn uiteraard een gesubsidieerde organisatie. En we zijn verantwoordelijk voor de hele regio.
1: Kijk eens aan.
0: Dus we zitten ook niet alleen in Apeldoorn.
1: Nee, maar dat zag ik.
0: We zitten ook in Heerde.
1: Ja.
0: En we hebben een nieuwtje. Je krijgt de primeur. Nou,
1: dus dat ik ben heel benieuwd. Primeurs. Heerlijk.
0: Wij gaan eind oktober, we gaan daar wat eerder ook aan het werk, maar eind oktober gaan we ook een dag in de week naar Brummen. Krijgen we ook een locatie. Okay. En ook een, dus we proberen voor die hele regio proberen we toegankelijk te zijn.
1: Wat fijn zeg.
0: Ja.
1: Ja, want in de hele regio zijn mensen die een levensontwrichtende... Ja. Ik heb het opgeschreven, anders kan ik het niet onthouden.
0: Ja, het is wel een groot woord, maar we gebruikten eerst het woord psychische kwetsbaarheid. Maar dat is zeker niet altijd aan de orde.
1: Nee,
0: weet je?
1: Precies.
0: Je kunt ook gewoon binnenwandelen als je... Er worden trainingen gegeven in weerbaarheid, rouw en verlies. Maar ook dingen met creativiteit. Dus als je echt denkt, daar zit voor mij nog iets waar ik een stukje ontwikkeling nodig heb. Is iedereen welkom bij ons.
1: Mooi.
0: Je hebt ook geen doorverwijzingen. Dat is misschien wel belangrijk om even iets over te vertellen. Geen verwijzingen van artsen of van je kunt gewoon binnenlopen en kennis maken met onze peerwerkers.
1: Ja, mooi zeg.
2: Ja, misschien mag ik daar ook nog een aanvulling op geven.
1: Doe maar.
2: Ja, ik denk dat veel mensen die op die manier dus ontwricht zijn geraakt, ook op een gegeven moment in een wereld komen waarbij je vooral te horen krijgt wat er dan niet goed is.
1: Oh, ja.
2: En wat er allemaal pijn doet.
1: Ja.
2: En bij Coolrak is het wel heel fijn dat je dus vanuit je eigen regie ook weer mag gaan ervaren dat het leven ook buiten alle pijn ook fijn mag zijn door opnieuw dus weer die verbinding aan te kunnen gaan met mensen. Ja.
1: Prachtig. Ja. Jullie worden dus heel duidelijk ook in je eigen kracht gezet.
2: Absoluut, ja.
1: En niet naar beneden geduwd.
2: Zeker niet.
0: Eigenlijk gaan we alleen maar van talent uit.
1: Juist.
0: Ja.
1: We gaan nu even naar een liedje luisteren, want anders praten we te lang en dan wordt het voor de luisteraar thuis ook een beetje oké, ik wil muziek horen. We gaan, omdat we het met elkaar moeten doen, heeft Alexander een liedje gevonden van CeeLo Green. Ik weet niet of je hem kent. Ik ken hem niet. Dus ik laat me verrassen. Het ziet er wel heel spectaculair uit. Doing it all together. Nou, moet het met elkaar
0: goed.
1: Dus Alexander, ik zou hem instarten als ik jou was. Dat heeft hij al

0: Nou, dat was dus CeeLo Green. Ik vond het wel een mooi liedje eigenlijk. Ja, yeah, doing it together. All together. Allemaal. Alles tegelijk. Oké. Bij mij hier in de studio nog steeds de dames Willeke en Sarah van Korak. Korak.nl, dat is de website waar je alles op kunt vinden. Ja. Hebben we weer even gezegd. Herstelacademie hier in Apeldoorn, maar ook sinds een jaar of twee al in Heerde te vinden. En ik heb een primeur gehad, ja, voor de muziek. Jullie gaan ook openen in Brummen.
1: Ja.
0: Prachtig. En dat was in oktober,
1: eind oktober.
0: Nou, dan komen we dan tegen die tijd, als dat zover is. Kom je er maar heerlijk over vertellen.
1: Heel graag, heel graag.
0: Oké, herstelacademie voor mensen die komen uit een levensontwrichtende situatie. Onder andere. En er zijn trainingen te volgen bij jullie. Vertel eens even over wat voor soort trainingen.
1: Ja.
0: Het zal een hele waslijst zijn.
1: Ja, het
0: maar
1: is een hele waslijst.
0: Een greep.
1: Wat misschien vooral wel aardig is om te vertellen, is dat dat ook in verschillende vormen aangeboden wordt. We hebben echt, zeg maar, cognitieve trainingen. Dat zijn heel vaak hele bekende hersteltrainingen. Waar mensen 6, 7, 8, 12 weken echt in de schoolbanken zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zijn ook trainingen die wat meer op het spirituele vlak zich ontwikkelen. Hè. Er zijn mensen die dat geestelijke herstel vooral heel fijn vinden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan klankschalen of aan soort meditatie. Ook een belangrijk onderdeel. Dat wat ik net benoemde, die cognitieve, dan wat echt bekende trainingen zijn, is de RAP. Herstellen doe je zelf. Werken met eigen ervaring, Sarah benoemde hem net al. Maar waar we ook naar mee bezig zijn, is natuurlijk vitaliteit.
0: Oké, ja, heel belangrijk eigenlijk.
1: Ja,
0: zo lang mogelijk vitaal blijven.
1: Precies,
0: hè?
1: En dat heeft ook dan te maken met, nou ja, bedenk het, van bewegen tot voeding. Want het heeft ook een enorme invloed op je geestelijke welzijn.
0: Ja.
1: Dus in die categorie proberen we dat een beetje te verdelen. We gaan vooral heel erg in gesprek met de mensen die bij ons komen. Van waar ligt de behoefte? Als je kijkt naar 7 jaar geleden, hadden we een totaal ander programma als nu. Dat is natuurlijk ook een voortgaand proces. Dat ontwikkelt zich. Nu hebben we in die categorieën de diverse trainingen. Dus dat betekent creativiteit, moet ik ook nog benoemen.
2: Ja,
0: ja, want ik weet vaag dat jullie ook iets doen met muziek en zo.
1: Ja, muziek wordt veel gebruikt bij ons. Maar ook andere creatieve zaken. En wat daar wel goed is om dat erbij te vertellen, is dat het bij ons wel altijd ook over herstel gaat. Dus we zijn niet, zeg maar, alleen. Hè, vanmiddag is de doodle art bij ons. Dat is het vraagje.
2: Ja.
1: Doodle art is een vorm van tekenen met elkaar. Doodelen wordt dat wel genoemd.
0: Okay.
1: Maar er worden ook gesprekken gevoerd.
0: Ja.
1: De gesprekken gaan ook over, hoe sta je er nu in?
0: Ja.
1: Wat is je thema deze week? Hoe verlaat je? Hoe ga je weer weg?
0: Ja.
1: Wat heb je nodig om rust te vinden? Of, nou, in ieder geval, waar ligt je behoefte? Dus dat maakt het wel altijd net anders dan dat je op een andere plek creativiteit.
0: Ja. Ja.
1: Want we zijn en blijven die plek waar je in ontwikkeling bent.
0: Precies. Heel duidelijk. Duidelijk. Maar mooi verteld ook.
1: Dank je.
0: Nou hebben jullie om toch, ja, wat ik al zei, van misschien is niet iedereen ervan op de hoogte, hè, dat jullie bestaan überhaupt. Denk ik zo, want het Apeldoorn is heel groot en ook de wijde omgeving. Dus vertel eens, jullie gaan ons van alles vertellen in een hele speciale week.
2: Ja.
0: Wie wil daar iets over zeggen? Sarah?
2: Ja, dat is goed. Elk jaar eigenlijk komt dit terug. Wij organiseren dan een beleefweek. En in die beleefweek willen we eigenlijk, ja, mensen op een leuke, laagdrempelige manier kennis laten maken met Korak.
0: Mm-hmm.
2: Dus wat wij doen is, ja, alles in een nieuw jasje eigenlijk een beetje steken. En kort, bijvoorbeeld 1 dag, bieden we dan verschillende trainingen, activiteiten
0: workshops,
2: inderdaad.
0: Ja. Om mensen gewoon eens even te laten proeven.
2: Ja. Inderdaad.
0: Van hoe zit dat in elkaar daar bij Korak?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, nou bieden we dan een heel breed scala van aan. Dat we alle
0: alles komt
2: stukjes
0: eigenlijk heel kort voorbij.
2: Klopt.
0: In die week. Het is een hele week dus.
2: Ja. Het is 6 dagen. Ja,
0: 6 dagen.
1: Zaterdag en ook.
0: Ook van maandag tot en met zaterdag.
1: Ja. Ja.
0: En hoe laat begint die week?
1: Maandagmorgen om 9:00 doen we om 10:00, sorry, doen we de aftrap.
0: Ja.
1: En we proberen dat ook een hele leuke week van te maken. Dus er is allemaal gezelligheid en muziek en taart en we beginnen maandag met een lachworkshop.
0: Oh, lachen?
1: Dat is ook heel gezond.
0: Heel gezond,
1: hè?
0: Dan gebruik je heel veel spieren ook in je lichaam, hè?
1: Ja. Precies. Dus de gedachte erachter is, en dat vertelt Sarah al heel mooi, hè, vooral in de zomer is het toch iets rustiger, om een soort, in het begin noemden we het een korakproeverij te hebben die hele week.
0: Ja, ja.
1: Dus je komt meer gewoon binnen en kijkt, pas me dit, ik loop naar binnen, ik snuffel ergens aan. Of je komt iedere dag even binnen wandelen. Dat is de gedachtegang.
0: Ja, leuk.
1: En we maken het vooral ook met elkaar als team.

0: maken we er ook een hele leuke week van.
1: Maar vooral...
0: Iedereen is er wat vaker en we eten met elkaar. En,
1: ja.
0: Dus dat is een beetje de...
1: Nou ben jij, Sarah, een soort van ervaringsdeskundige, kan ik het zo noemen?
2: Ja.
1: Op jouw gebied dan, zeg maar.
2: Ja.
1: Maar Korak, waar bestaat die uit? Het allemaal vrijwilligers of ook allemaal ervaringsdeskundigen? Of
2: ja, nou ja,
1: therapeuten, weet ik veel, noem eens wat.
0: Ja. Dat is wel een mooie vraag die je stelt.
2: Ja, zeker.
0: Dat is denk ik een van de belangrijkste pijlers van Korak, is dat er geen enkele therapeut bij ons is.
1: Kijk.
0: Geen professional, geen maatschappelijk werkers, geen,
1: dus niet
0: alle
1: dat,
0: waardevolle beroepen op.
1: Ja.
0: Maar wij zijn alleen maar peers. En dat betekent dat, legt ook Sarah net al even mooi uit. Wij zijn allemaal mensen met ervaringskennis.
1: Ja.
0: Dus alle mensen die bij Korak in loondienst zijn. We zijn met 7 mensen in loondienst.
1: Mm-hmm.
0: En gemiddeld tussen de 8 en de 12 vrijwilligers. De peerwerkers.
1: Ja.
0: Hebben allemaal iets meegemaakt in het leven. En dat is echt wel een van de krachtigste elementen van Korak.
1: Die weten ook waar ze het over hebben.
0: Bij ons is niks gek. Wat je ook vertelt, wat je meeneemt, welk verdriet je draagt. Of wat je uitgespookt hebt.
1: Bij
0: ons kan alles er zijn. We hebben gewoon wellicht allemaal iets anders meegemaakt. Maar wel begrip over wat er allemaal kan gebeuren.
1: En het gebeurt ook allemaal heel discreet daar bij jullie.
0: Zeker.
1: Daar kunnen de mensen allemaal van op aan.
0: 100%.
1: Ja. Mooi.
0: Want we weten hoe het voelt.
1: Ja.
2: En daarbuiten, uiteindelijk hoef je je eigenlijk ook niet te schamen. We willen wel echt voorbij dat stigma dat dingen schaamte op zouden moeten roepen.
1: Ja.
2: Of schuldgevoelens.
1: Ja.
2: Want dat bedrukt ook iemand. En op het moment dat je voorbij de schaamte en schuld mag groeien, kun je ook weer sterk in het leven gaan staan. En ik denk dat dat is wat een herstelacademie moet zijn. Ja.
1: Oh, jij bent het mooie voorbeeld daarvan.
0: Zeker.
1: Want je had wat je vertelde 4 jaar geleden, had je ook wel toch wel iets nodig om een duwtje in de rug nodig om daarbij over de drempel te stappen.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja.
1: Ja. Nou, mooi. En dan is zo'n herstelweek of beleefweek, zo heet je eigenlijk, beleefweek, is heel belangrijk ook voor mensen die nu luisteren of iets horen en zien.
0: Ja.
1: Kunnen dat bekijken ook op jullie website, hè?
0: Ja.
1: Korak.nl.
0: Het leuke, of het eigenlijk wat we zo graag zouden willen, is dat mensen het niet in stigma denken.
1: Ja.
0: Als je denkt, ik ga er gewoon eens kijken, ga een kop koffie drinken.
1: Ja.
0: Ik ben de buurvrouw, ik ben de buurman.
1: Ja.
0: Ik ben.
1: Ik wil wel eens even weten wat er allemaal is te doen.
0: Kom een keer bij ons kijken. Er worden zoveel prachtige dingen aangeboden bij Korak.
1: Ja.
0: Zouden we allemaal af en toe wel eens gebruik van kunnen maken.
2: Ja, dat denk ik ook, zeker.
1: Beleefweek, wanneer begint die precies?
0: 24 augustus tot en met zaterdag de 29e.
1: Dat is volgende week,
0: maandag
1: dus, hè?
0: Ja, hele week.
1: En vanaf zeg maar 10 uur, zei jij?
0: Ja. 10 tot 5 iedere dag. En 's avonds is er ook vaak nog iets te beleven.
1: Ja.
0: Tot en met zaterdag.
1: En het hele programma staat ook op jullie website.
0: Website,
1: Korak.nl.
0: Ja. Ja.
1: Wat mij nog eigenlijk wel, wat ik eigenlijk wel zou willen weten. Korak, hoe is die naam? Dus, betekent het iets? Of komt het ergens vandaan?
0: Het betekent iets. Toen we Korak aan het oprichten waren, toen moesten we nog een naam bedenken. Want het heette, dat was een soort codewoord. Hè?
1: Ja.
0: Moesten we nog een naam bedenken. En we hadden al wel het advies gekregen om het een korte, stevige naam te geven. En ook niet iedereen wil naar de herstelacademie.
1: Nee.
0: Stigma. Nog maar een keer.
1: Ja.
0: En toen kwamen we allemaal een beetje van die sappige namen tegen. Dat we dachten, dit gaan we echt niet doen. Hè? Ik zal geen namen noemen, maar ik wil niemand beledigen.
1: Nee.
0: Maar mijn collega destijds komt uit Servië. En die had daar ook al projecten gedaan. En die vertelde ons dat Korak betekent, vrij vertaald in het Nederlands, een stap maken.
1: Ah.
0: Dus, en het was een kort en krachtig woord.
1: Ja.
0: En het heeft ook een mooie,
1: betekenis.
0: Dus daar is het door ontstaan.
1: Alle deelnemers die maken een stap in de goede richting.
0: Precies,
1: zeg maar.
0: Ja, het zit ook een beetje in ons logo. Zitten kleine stapjes naar de zon.
1: Ja.
0: Dus dat is,
1: dat
0: is de betekenis.
1: Ja.
0: Verder eigenlijk niet heel erg belangrijk. Het gaat er gewoon om dat het een lekker stevig woord is.
1: Zo is dat.
0: Maar zo is het ontstaan.
1: Die makkelijk ook blijft hangen.
0: Ja.
1: Dat is de bedoeling. Elle lange woorden hebben we allemaal helemaal niks aan. Wat willen jullie nog vertellen over jullie prachtige organisatie?
0: Sarah graag, we hebben 2 hele mooie bezoekers volgende week. Dus
2: zeker. Ja, we hebben dus de hele week ook verschillende thema's. Dus ik wil iedereen ook wel uitnodigen om even op internet te kijken wat we allemaal gaan doen. En graag dan speciale aandacht voor de vrijdag. Dan komt Annemiek Lely. Zij heeft een podcast genaamd Nieuw Leven en Herstel. En zij heeft een hele zoektocht doorlopen eigenlijk met de vraag, mag je als iemand met een psychische kwetsbaarheid een nieuw leven creëren? Oftewel, een baby maken, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: En zij gaat met onze bezoekers in gesprek over het thema

0: Er wordt ook live een podcast opgenomen.
1: Oh joh.
0: En ja, mensen kunnen daar dan
1: aan deelnemen, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Inderdaad. Ja. En gewoon het gesprek aangaan over dit onderwerp. Dus dat is wel heel mooi, denk
1: mooi
0: ik.
1: Mooi onderwerp ook.
0: Zeker.
2: Ja, ik heb het Apeldoorn, begreep ik van jou.
1: Ja?
0: Dat weet ik eigenlijk. Oh, okay. Ze heeft dan ook een boek geschreven. Nieuw leven en psychische kwetsbaarheid. De invloed van psychische klachten op een kinderwens. Annemie Klely heet ze. En ja, echt een aanrader om daar...
1: En dat is volgende week vrijdag?
0: Ja, dat is volgende week vrijdag om 1:30.
1: 1:30 is middags?
0: Ja,
1: okay.
0: Ja.
1: Mooi.
0: En dan zaterdag hebben wij Geert en Harmens. Dat is een eigenlijk super succesvolle creatieve producer op het gebied van muziek. Films, ja, eigenlijk. Films. Zo heeft hij bijvoorbeeld gewerkt met Lil Wayne en Kuma. Ja, dat ken ik eigenlijk helemaal niet, maar anderen vast wel. Ja,
2: zelfs in Amerika heeft hij gewerkt,
0: ja.
2: Hè?
0: Ja.
1: Dus niet zomaar zomaar iemand.
0: Nee. Klopt, hij had gewoon wel echt een professioneel succes. Alleen hij kwam er dus achter dat ook in zijn eigen carrière liep hij wel tegen bepaalde dingen aan. Dus hij is zich gaan verdiepen in wat maakt mij nou echt gelukkig. En wat is nou belangrijk in het leven. En daar komt hij zaterdag ook om 1:30 van alles over vertellen. Ja.
1: Leuk.
0: En ik denk dat veel mensen zich daar wel in herkennen. Dat, ja, dat je gewoon vanuit jongs af aan leert wat eigenlijk dan het normale is. En gaandeweg kom je erachter dat er toch iets mist. En dat je toch wat meer in verbinding met jezelf moet gaan staan.
1: Ja. Ja.
0: Dus het gesprek daarover aangaan is altijd helpend.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Dus die is er volgende week zaterdag om 1:30.
0: Ja, 1:30, ja.
1: Nog even een vraag. Die beleefweek is dus volgende week vanaf maandag tot en met zaterdag. Vrij toegankelijk. Moeten mensen zich aanmelden? Of kunnen ze gewoon hup zo van, ik heb vandaag tijd. Laat ik eens naar Korak gaan.
2: Altijd binnenkomen wandelen. Sommige dingen zijn op, ik denk in de beleefweek ook niet op aanmelding. Een aantal trainingen zo bij ons zijn natuurlijk wel, moet je aanmelden. Maar bij ons is alles altijd kun je binnenkomen wandelen. En alles, dat is goed te vermelden, is gratis bij Korak.
1: Ja, ja.
2: En er worden echt hoogwaardige trainingen gegeven. Die elders, ik zal geen bedragen noemen, maar serieus geld kosten. Dus
1: ja,
2: het is ook echt heel mooi dat deze, dat het een plek bestaat waar dit allemaal kan.
1: Ja. Ja. Nou bestaan jullie al 7 jaar. Ja. En in die 7 jaar zijn er natuurlijk heel veel mensen al voorbij gekomen. De revue hebben gepasseerd.
2: Zeker.
1: Ja. En hoor je daar wel eens iets over nog? Ja, jij bent dan een mooi voorbeeld, Sarah.
0: Ja.
1: Want je bent nu peer worker, zeg maar.
0: Ja. Ja.
1: En zo zullen er meer zijn.
2: Dan kan je wel een mooi voorbeeld, een aantal mooie voorbeelden noemen. Want we hebben ook wel mensen die als deelnemer binnenkomen, zoals Sarah net ook vertelde, peerwerker worden. Maar dan ook de opleiding gaan doen. Sarah gaat straks ook werken in dit vakgebied.
1: Okay, ja.
2: Maar die dan bijvoorbeeld ook een opleiding ervaringsdeskundige doen en aan het werk gaan in dit veld.
1: Ja.
2: Dus die mensen blijven we zeker in zicht houden. Dus er werken er ook 2 bij ons, die op die manier gestart zijn.
1: Wat fijn zeg.
2: Dus we houden mensen ook wel in zicht, maar niet per se. Want je komt zelf,
1: voor je
2: mag ook zelf weten wat je wilt. Of je wel wilt komen, niet wilt komen.
1: Ja.
2: Bij ons is er echt geen verplichting of geen...
1: Nee.
2: Maar er zijn wel mensen die vaak nog weer wat van terug
0: Ja, en het gaat er uiteindelijk denk ik ook omdat je kwaliteit van leven weer verbetert. En dat uit zich niet per se in het vinden van een baan of andere successen. Maar dat je weer met jezelf door één deur kan. Dat is al een enorme winst voor velen.
1: Ja.
0: En er zijn veel successen van natuurlijk.
2: Zeker, zeker.
1: Klinkt allemaal heel veelbelovend. En ik denk dat het een hele mooie organisatie is die wij gewoon hier in Apeldoorn niet meer kunnen missen.
0: Zeker niet.
2: Daar gaan we wel vanuit.
1: Zo is dat.
2: We zijn er ook heel trots op.
1: Ja, daarom. En nogmaals, de website korak.nl. Daar is alle informatie op te vinden.
0: Ja, en ook op onze socials. Facebook, Instagram,
1: vertel
0: LinkedIn.
1: Eens. Ja, daar zitten
0: jullie allemaal we hebben een heel enthousiast team die daar met volle creativiteit elke dag wel wat post. Dus daar valt zeker informatie te behalen.
1: Facebook, Insta, wat meer? Wat
0: LinkedIn. Ja.
1: LinkedIn, natuurlijk ook. Ja, het is heel breed, hè?
2: En Facebook en Insta worden ook door peerwerkers gedaan.
1: Mooi dat je ze die hebt, hè? Dat ze ook daar plezier in beleven. Dat moet natuurlijk wel ook voorop staan. Dat je er, dat je er iets bij voelt, zeg maar. Alles verteld? Nou ja, niet
2: volgens
1: alles, maar wel veel.
2: Maar we hebben elkaar volgens mij heel goed aangevuld. Dus
1: ja, dat vond ik ook, hoor.
2: Mooi.
1: Mooie voorbeelden ook uit het veld, zeg maar.
2: Ja.
1: Dus dat wordt een hele mooie beleefweek volgende week. Vanaf maandag de
2: 24. We gaan er ook weer vanuit tot het
1: zo is dat.
2: Week wordt.
1: Nou. Ja. Korak.nl kan die vaak genoeg zeggen. De website waar alle informatie ook op te lezen is. Ook over de beleefweek die volgende week dus vanaf maandag start. vanaf 10 uur.
2: Iedereen is welkom.
1: Iedereen is welkom. Gratis toegankelijk, je hoeft je niet aan te melden. Voel je vrij om daar over de drempel te stappen. Mooi. Ja. Dank jullie wel, Willeke en Sarah.
2: Dankjewel.
1: Ja. Heel veel succes ook.
2: Ja.
1: En mocht er wat ontwikkelingen zijn of wat dan ook, en met name ook voor Brummen, waar jullie in oktober gaan beginnen, kom het vooral hier vertellen.
2: Gaan we
1: altijd
2: doen.
1: Goed.
2: Dankjewel.
1: En we gaan nu luisteren naar jouw verzoekje. Ja. Linkin Park. In
3: nee.
1: The End.
3: Oh, echt?
1: Ja, Alexander heeft dat opgepikt. En die denkt van, ik ga zoeken.
3: Dat had ik niet verwacht.
1: Echt waar, wij kunnen hier alles. Alles.
3: Nou,
1: ja, alles.
2: Wat leuk.
1: We kunnen heel veel. Nogmaals, dank jullie wel. En succes.
2: Jullie ook bedankt.
1: Korak.nl.

Ja, mooi verzoeknummer van Sarah van Korak.nl. In the End van Linkin Park. En ze was helemaal blij verrast. En dacht echt van nou, dit gaan we niet horen hier bij RTV Apeldoorn, bij Radio Apeldoorn. Maar dus wel, ja hoor. Ik heb al gezegd, we hebben heel veel muziek in onze database. Dus komt helemaal goed. En wat ook goed is gekomen, is het bellen met... Nee? Oh, nee, oké. Nou, dan gaan we gewoon even luisteren naar een liedje. Vind je niet? Doe maar. Ik weet niet wat je gaat in... Oh, Noblesse van Massive Experience.

0: Ja, we breken noblesse gewoon even uit, even af. Want ik heb inmiddels Edith Glurich aan de telefoon om met haar te praten over de Oe Glurich Family Band. En het optreden wat ze aankomende zondag gaan doen in het Oranje Park in de muziektent. Dag Edith.
1: Hallo.
0: Volgens mij was er een beetje miscommunicatie, maar het is uiteindelijk goed gekomen.
1: Ja.
0: Leuk om jou aan de telefoon te hebben. Hartstikke
1: leuk. Leuk om je te spreken, ja.
0: Nou, jij bent dus Edith, dat heb ik net al gezegd. Je bent van de Glurich Family Band.
1: Klopt.
0: En waaruit bestaat de Glurich Family Band? Vertel eens.
1: Ja, wij zijn een gezin. Wij zijn vader, moeder en twee kinderen. Wij houden van muziek en we hebben altijd veel muziek gemaakt in huis. Mm-hmm. En tijdens de coronaperiode hebben we dat geïntensiveerd.
0: Ja.
1: En we hebben een jazzbandje eigenlijk geformeerd. En mijn man speelt trompet.
0: Ja.
1: En ik speel zelf, heb ook veel trompet gespeeld. Maar op het moment, voor dit jazzbandje ben ik dan sousafoon gaan spelen.
0: Jo, apart zeg.
1: Grote tuba, ja.
0: Jeetje, wat een immens instrument voor een dame.
1: Ja, dat hoor ik vaker, ja. Ja.
0: Maar leuk.
1: Maar het valt mee hoor. Het is 10,8 kilo is mijn sousafoon. Dus het is relatief lichte. En het is eigenlijk net als een zware of als een rugzak, een flinke rugzak.
0: Ja.
1: En dus het is prima te doen.
0: Oké. Okay.
1: En mijn dochter die speelt eigenlijk viool, maar die is dan ook voor dat jazzbandje banjo gaan spelen.
0: Nou, zeg.
1: En onze zoon drumt.
0: Nou, wat
1: en mijn dochter zingt ook, ja.
0: Wat geweldig. Jullie zijn dus super muzikaal dus met z'n allen.
1: Ja, we genieten ervan, ja.
0: Ja. Ja. Maar leuk om even de namen te noemen, denk ik, hè? Jasper, dat is jouw man?
1: Ja, klopt. Ja.
0: En nou, jezelf ben je Edith. En zoon en dochter, noem daar eens de namen van als je wil.
1: Ja, mijn dochter heet Jora en onze zoon heet Bouke.
0: Oké. Okay. Hartstikke leuk. Mooi.
1: Ja.
0: Nou, en jullie spelen dus al eigenlijk een aantal jaren samen?
1: Ja, we zijn in coronatijd hebben we een soort van grasconcertjes gedaan in bejaardentehuizen. Mm-hmm. Dat was superleuk en hadden we toch een leuke tijd zo samen.
0: Ja.
1: En van Lieverlee is dat uitgebreid. Ja.
0: Nou, de instrumenten die je benoemde, dat vraagt natuurlijk ook om een speciaal soort muziek. Want wat spelen jullie eigenlijk?
1: Ja, we houden eigenlijk allemaal wel van jazz en van allerlei soorten jazz. We zijn een beetje begonnen ooit met de oude stijl jazz. Maar ja, er komt ook steeds meer bij funk, soul jazz en modernere jazz. Hoewel, omdat je die bezetting hebt met een sousafoon en een banjo, klinkt het altijd wel een beetje oude stijlerig, zeg maar. Een beetje Dixieland.
0: Dixieland-achtig. Ja, want ik zit op de socials te kijken en dan staat ook hier een omschrijving van: de Glurich Family Band is een vrolijke Nederlandse jazzformatie uit het gezin van Jasper en Edith Glurich met hun kinderen Jora en Bouke. En ze spelen swingende vintage jazz en Dixieland uit de jaren 1920. Maar goed, je zei net al van, er komt ook steeds meer wat hedendaagsere muziek met het ook die stijl komt daarbij.
1: Ja, klopt.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Dan gaan jullie aankomende zondag

0: jullie optreden in de muziektent in het Oranjepark.
1: Klopt.
0: Leuk.
1: Ja, en voor die gelegenheid doen er nog twee vrienden van ons mee.
0: Nou, vertel eens.
1: Jan-Willem Sterk is een trompetist.
0: Ja.
1: En ventieltrombone speelt hij. En ja, ook al heel lang zijn we vrienden met hem. En een vriend van ons uit Chicago.
0: Nou zeg.
1: Ja, dat is wel grappig.
0: We gaan
1: hier
0: de grens
1: hier
0: over.
1: Ja. Ja, we gaan de grens over. En ja... we kennen hem ook al een tijdje en we vonden het leuk nu hij hier is om samen te spelen. Dus het wordt een feestje.
0: Ja, wat leuk zegt Chicago. Ja. Heerlijk. Dat is de bakermat ook van de muziek, hè? Tjongejonge.
1: Ja, zeker, ja.
0: Maar wordt er veel geoefend nog voor die tijd?
1: Ja, we gaan nog wel eventjes samen oefenen. We spelen ook nog vrijdagavond in Lochem en op de Gedulatoren.
0: Mm-hmm.
1: En zaterdag in Rijzen. Dus we doen het ook nog samen met Kent. Ja, en
0: wat
1: dan
0: leuk.
1: Zondag komt Jan-Willem erbij.
0: Wat leuk zeg. Nou, dus de man is hier op vakantie, denk ik, zomaar.
1: Ja, ja klopt.
0: En moet gelijk aan het werk.
1: Ja, maar dat vindt hij leuk hoor.
0: Ja,
1: dat
0: is
1: vindt
0: ook
1: hij
0: hartstikke
1: leuk.
0: Daar
1: geniet
0: hij van. Ja. Een beetje muziek maakt blij. Muziek verbindt mensen met elkaar. Dus het is gewoon heerlijk om te doen. En helemaal als je het zo goed beheerst. Ja, toch? Oké, hoe laat zijn jullie zondag hier bij ons in de muziektent in het Oranjepark te bezien en te beluisteren?
1: Oeh, als ik het goed heb, 2:00.
0: Ja, volgens mij heb je dat ook goed. Het staat hier.
1: Ja.
0: Ik moet het altijd gewoon even vragen. Ik doe altijd net of ik het niet weet, maar ik weet het natuurlijk wel. En jullie staan om 2:00 geprogrammeerd. Ja.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk. Dat wordt enorm spektakel, lijkt mij zo. Met al die prachtige instrumenten ook die jullie meeslepen en bespelen.
1: We gaan er een feestje van maken.
0: Zo is dat. Nou, het weer is gelukkig goed, hè? We hebben nu af en toe een beetje regen.
1: Ja.
0: Maar zondag is de voorspelling dat het toch droog is en een goede temperatuur. Dus hartstikke leuk. Edith, dankjewel voor dit moment. Ik zou zeggen...
1: Ja, bedankt voor het interview.
0: Optreden.
1: Ja.
0: En we gaan lekker optreden morgen, jullie en overmorgen. En dan zaterdag en dan zondag hier bij ons in de muziektent. Lekker.
1: Nou, geweldig. Ja.
0: We gaan...
1: fijne dag verder. Succes
0: dankjewel.
1: Met het programma.
0: Goed. Succes en tot zondag zou ik zeggen. Hè?
1: Ja, tot zondag.
0: Dag Edith. Ja. We gaan luisteren naar een beetje jazz van de Chris Barber's Jazz Band. En daarmee sluit ik dan ook gelijk het eerste uur van deze matinee van donderdag af. En ik zou zeggen tot straks naar het nieuws van 3:00.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen, zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod, direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. Dat heeft het bedrijf van Elon Musk aangekondigd via sociale media. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla heeft de vrachtwagen een actieradius tot 800 kilometer op één acculading. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is

0: U luistert naar de matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars, welkom terug bij tweede uur van de matinée van donderdag 20 augustus. We zijn er nog tot 4 uur vanmiddag en we, dat is dan Alexander Hoog in de techniekruimte en ikzelf achter de microfoon voor de presentatie. Tweede uur krijgen we ook weer live gasten in de studio. En die komen van de Stichting Vrienden Groot Schuilenburg, want die hebben een feestje te vieren, zeg. Man, man, man, daar gaan we straks alles over horen. En we gaan natuurlijk wat om 4:15 gaan we bellen, zoals elke week, met Jan Kersenboom van het Bluescafé. Want ook hij heeft weer een heel mooi programma samengesteld voor de komende dagen bij hem in het café. Maar nu eerst even het Alexander Hoogmoment. Ja, want dat moet er gewoon weer elke week in zitten. Ja, ja. Is je moeder niet thuis? Nee, die is niet thuis, want mijn moeder die is er niet meer. Maar goed, het was wel een heel leuk liedje. Komt uit 1977. Dus we gaan even terug in de tijd. Moet je nagaan, bijna 50 jaar. Ja, is je moeder niet thuis? Van Nico Haak.

Dit was een van de vele hits van Nico Haak. En die naam van hem die blijft nog altijd verbonden met die ene grote hit van hem uit 1975. Weet jij welke, Alexander? Alexander zit enorm te denken. Nou, ik zal het je vertellen. Dat was Foxy Foxtrot. Oh, Foxy Foxtrot met je elastieke benen. Nou, voor de rest ga ik het niet doen. Maar eigenlijk kan iedere Nederlander boven de 40... maar daar ben je nog net niet, hè? Jawel, oh, je bent al voor. Oké. Het refrein over het meisje met de elastieke benen moeiteloos meezingen. Ja, Nicolaas Olivier Haak, zo heette die eigenlijk. Die wordt op 16 oktober 1939 geboren in Delft. En hij groeit op in een arbeidersgezin. En na zijn middelbare school begint Nico samen met zijn broer Dick een autospuiterij in Delft-Gouw. En tijdens het werken staat Nico altijd te zingen en te fluiten. En vertelt hij ook zijn klanten de allerlaatste moppen. Nou, en op een dag wordt hij ontdekt door Martin Stoelenga. Dat is de manager van de Nederlandse popgroep After Tea. Stoelenga adviseert Nico eigen liedjes te gaan zingen en brengt hem in contact met Robbie Polle Eduard. En dat is de gitarist van After Tea en T-Set. En die wonen ook vlak bij Nico in de buurt. Nou, zo is het gebeurd, zo is het gekomen, zo werd hij artiest. Nou, we kennen hem allemaal van ontzettende leuke liedjes. Hij had altijd dat strooien hoedje had hij op. En ja, helaas is hij overleden. Even kijken, wanneer is hij overleden eigenlijk? Dat kan ik eigenlijk... Wacht even, hier zo, kan ik dat zien? Ja, Nico is overleden in 1990, 13 november. En volgens mij, als ik het me een beetje herinner... was dat ook vrij plotseling. Dus helaas. Maar goed, we kunnen putten uit heel veel liedjes uit zijn repertoire. Nico Haak. Ja, wie kent die naam niet? Hartstikke leuk. Nou, en wat ook een ijzersterke band is... die bestaan ook al heel veel jaren niet meer... dat is de Creedence Clearwater Revival... He? Ja, toch? John Fogerty die is nog wel steeds aan het zingen. Ook nu met zijn kinderen. Was een hele belangrijke artiest in die tijd. En we hebben een liedje klaarstaan uit 1969. En Willie and the Poor Boys op dat album staan.

0: Ja, dat is toch wel één van mijn favoriete bands, hoor. Ik kan daar gewoon dagen naar luisteren. Ik vind het zo lekker. Heerlijke muziek. En ik ben ook heel blij dat die John Fogerty, want dat was wel een drijvende kracht in deze band, nog steeds muziek schrijft en speelt, wat ik al zei. De man is ook al dik vet over de 70. Maar ja, ik zeg altijd, muziek houdt jong. Dat is gewoon zo. En het verbindt mensen. Dus wat willen we nog meer? Nou, wat willen we nog meer? Ik wil gewoon weten wie ik hier bij mij heb zitten in de studio. Een dame en een heer van de Stichting Vrienden Groot Schuilenburg. Goedemiddag.
1: Hoi.
2: Hallo.
0: Welkom in de uitzending.
1: Dank jullie wel. Dank
0: hier in de studio. Stel je kort even voor aan de luisteraars.
1: Ja, ik ben Jenny Roelofs en ik ben sinds 6 jaar verbonden aan de Stichting Vrienden Groot Schuilenburg als voorzitter. En ik heb vroeger op Groot Schuilenburg gewerkt.
0: Kijk.
1: Dus, en nu met pensioen.
0: Ja.
1: En heb altijd gezegd, nou, als ik met pensioen ben, dan wil ik graag iets op voor met Groot Schuilenburg doen. Nou,
0: ja.
1: En alles kwam zo samen.
0: Ja, prachtig. En dan ben je nu dus voorzitter van deze Stichting Vrienden Groot Schuilenburg.
1: Ja, van het bestuur.
0: Ja, mooi. En naast jou zit
2: Rudy Holtman.
0: Rudy Holtman.
2: Ik ben bestuurslid en sinds 3 jaar doe ik dit. En daarvoor heb ik heel lang bij Pierrot gezeten.
0: Ja.
2: Ik heb een dochter die is gehandicapt en een andere dochter die werkt op Cerelo. En dit vond ik zo'n mooie uitdaging. En, dus we zijn erin gestapt en met heel veel enthousiasme. En het is geweldig om te doen.
0: Mooi. En dat hou je dus ook al een aantal jaren vol.
1: Mm-hmm.
0: En dat gaat nog heel lang door, heb ik zo het idee. Ja, want jullie zitten gewoon hier te glunderen.
2: Ja.
0: Omdat je kunt vertellen over die stichting.
1: Ja.
0: Want wat is het? Ja, hij bestaat.

0: al heel lang, hè?
1: 60 jaar dit jaar. We gaan in september tikt de stichting de 60 jaar aan.
0: Ja.
1: En gaat goed gevierd worden.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Hebben een mooi programma samen.
1: Ja, zeker, zeker.
0: En daar kunnen we ook allemaal van meegenieten.
1: Het vriendenfestival wat we organiseren eind september is voor natuurlijk voor de cliënten van Schuilenburg, hun familieleden, hun begeleiders en voor onze donateurs.
0: Ja.
1: Ja. Dus het is in die zin is het een besloten festival.
0: Maar goed, het is wel mooi om dat zo onder de aandacht te brengen.
1: Zeker.
0: Van ons Apeldoorners.
1: Ja.
0: In verre omgeving. Want in die 60 jaar is er natuurlijk van alles gebeurd.
1: Ja, heel
0: veel. Ik zou je vertellen dat ik zelf ook nog stage heb gelopen.
1: Op Schuilenburg.
0: Op Schuilenburg. Een half jaar lang. En ik zat ook in dat zusterhuis daar.
1: Ja, aan de Zutphense Straat.
0: Ja, aan de Zutphense Straat. Wat een tijden zeg. En ik heb in de centrale keuken gewerkt.
1: Ja.
0: Ik heb, wat heb ik nog meer gedaan? In paviljoen Linde.
1: Linde, ja, ja. Ken ik nog. Ja.
0: En paviljoen Fijnspar.
1: Oké, okay, ja. Ja.
0: En ik was toen nog een jong meisje.
1: Ja.
0: En het was wel een hele ervaring, hoor.
1: Ja, dat
0: allereerste...
1: is...
0: Ach, jongens, ik ga het toch niet vertellen, nee. Dat we hadden zo'n uniform aan, weet je wel. Een groene jurk met zo'n wit short. Met van die banden en zo. Ach, hele mooie tijd gehad. Prachtig. Dus ja, het zit ook wel een beetje in mijn hart.
1: Heel goed, heel goed. Ja, heel goed.
2: Hoi.
0: Maar vertel eens even. Wat doet de stichting allemaal nog? Want jullie bestaan 60 jaar?
2: De zorg wordt zo langzamerhand helemaal uitgekleed in Nederland. En wij proberen voor alle bewoners van Cerelo, wat niet door de zorg vergoed wordt. En daar proberen wij mee te helpen met onze stichting.
0: Ja?
2: Ja.
0: En kun je iets noemen dan?
2: Nou, we hebben nu het mooiste, vind ik, wat we de laatste jaren hebben bereikt, is een vierdaagse.
0: Oh?
2: Een vierdaagse voor alle bewoners van Cerelo. Waar iedereen kan meedoen.
0: Ja.
2: En dat is begonnen met 150 mensen.
0: Zo.
2: We gaan nu naar de 500 dit jaar.
0: Oh, zeg.
2: Ja, en dat is dat doen wij een hele grote bijdrage aan. Een belevingspad wat net... we hebben de laatste paar jaren te veel om te noemen, veilig. Hè?
1: Ja, we hebben echt veel gedaan.
2: Ja.
1: We hebben, nou ja, het beleefpad noem je al. We hebben het een bijdrage geleverd aan nieuwe... spullen voor de bewegingsagogiek, voor hun fitness unit. We hebben een nieuwe piano kunnen aanschaffen.
0: Ja.
1: We hebben laptops voor de Academie voor Zelfstandigheid kunnen doen. We hebben een bijdrage kunnen doen aan, nou ja, dat doen we jaarlijks aan Sinterklaasintocht, kerstviering, de zomerbraderie, Koningsdag. Wat wij doen is, net wat Rudy zegt, daar waar het schraal wordt, kunnen wij met onze middelen voorzien om die schraalheid een beetje te verminderen.
0: Ja.
1: En zodat het leuk is voor de bewoners. Dus, ons doel is vrij simpel. We moeten zorgen dat we geld binnenkrijgen. Dat geld moeten we goed beheren. We hebben een hele goede penningmeester die dat uitstekend doet. En we kunnen dat weer uitgeven als er weer mooie passende projecten op ons pad komen.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja.
0: Maar je zegt het al, we moeten geld binnenkrijgen.
1: Ja.
0: Hoe krijg je dat geld binnen? Hebben jullie sponsoren?
2: Nee,
0: donateurs.
2: Donateurs.
0: Jullie acties?
2: Donateurs, maar dat wordt steeds belangrijker. Of donaties worden steeds moeilijker om binnen te krijgen. Dus we hebben nu wat geld binnengekregen van erfenissen. Die helemaal naar ons zijn overgemaakt.
0: Ja.
2: En dat is een prachtige doelgroep natuurlijk. En ook omdat we een ambi-stichting zijn. Er wordt geen belasting af te dragen. Ja, dat is wel knokken om geld binnen te halen. Daar moeten we hoop voor doen.
0: Daar moet je een hoop voor doen.
2: Maar laatste jaar is de wind heel gunstig.
1: Ja, hebben we goed
0: de wind mee?
2: Ja,
0: zo.
2: Ja,
0: is blij.
2: Ja, zeker.
0: Dat is toch fijn, want jullie doen prachtig werk.
2: Ja,
1: dat doen we. Ja, zeker. De stichting doet prachtig werk.
0: Ja.
1: Weet je, dat als je dan ineens een mailtje krijgt van mensen die zeggen, nou, wij zijn binnenkort 60 jaar getrouwd en we gaan geen cadeau vragen.
2: Nee.
1: Maar we vragen een bijdrage aan onze gasten. En die bijdrage, alles met elkaar, doneren wij aan de Stichting Vrienden.
0: Ja.
1: Nou, iemand gaat met pensioen, heeft heel lang op Schuilenburg gewerkt. Die zegt, ik hoef geen cadeaus, ik heb alles al. Beste gasten, geef me maar geld en dat geef ik dan weer aan de stichting. Nou, dat zijn dingen,
0: geweldig.
1: Daar word je heel warm van en heel blij van.
0: Zeker.
1: Ja.
2: Bestuurslid was 70.
0: Ja.
2: Doneert ook alles.
0: Ja.
2: Ja.
0: Krijg een geweldig feestje.
2: Ja, loopt. Is met een loopactie op dit moment beter. Dat kan ze beter zelf vertellen.

0: Oh ja?
1: Ja, ja zeker.
0: Jij niet vertellen?
2: Nou, ik werd inderdaad dit jaar 70. En ik
0: mooie
2: denk,
0: leeftijd hoor.
2: Ja, dankjewel.
0: Zo,
2: dankjewel.
0: Gefeliciteerd.
2: Ja, dank je. En ik denk, ja, ik kan wel cadeaus vragen, maar ik vind het leuk om me op een nog een andere manier in te zetten voor de stichting. Dus ik heb een sponsoractie ben ik gestart. Te voet doet goed.
0: Te voet doet goed.
2: Te voet doet goed.
0: Dat klinkt, dat bekt lekker.
2: Ja, lekker ja. Hè. En ja. Ik loop 5 etappes van het wandelplatform Apeldoorn te voet. En ik laat me door vrienden, familie, kennissen, mensen van Schuilenburg, de Albert Heijn in Uggelen, laat ik me sponsoren. En voor dat bedrag wat ik binnenhaal, streefbedrag is €1500 en dat gaat... Nou, dat gaat wel lukken. Dat gaat wel lukken. Gaan we een hele mooie bank laten maken. Een mozaïekbank. Gemozaïekt door cliënten van Schuilenburg.
0: Ja.
2: En die komt in onze vriendentuin op Schuilenburg te staan. Als herinnering aan 60 jaar. Stichting
0: wat
2: Vrienden.
0: Fantastisch. Wat een mooi initiatief zeg.
2: Ja.
0: Geweldig.
2: Ja. Dank je. Dank je.
0: We gaan even nu naar een liedje luisteren. En dan daarna wil ik alles weten over die vriendentuin. Wat je net zei. Ja. Kan dat, Alexander? Oh. De Beatles. We kennen ze allemaal, hè? Ja. With a little help from my friends. Want jullie hebben hartstikke veel vrienden.

0: Ja, we zaten even gewoon... Dat gaat snel voorbij, hè, want vroeger hadden ze nog korte liedjes. Ja. Maar goed, bij mij in de studio Jenny Roelofs, voorzitter van Stichting Vrienden Groot Schuilenburg. En bestuurslid Rudy Holtman.
1: Ja.
0: Nou, fijn. We hebben al heel veel besproken. Jullie bestaan dit jaar 60 jaar. Er gaat een hele leuke feest aan. Groot feest wordt het. Dat moet ook wel. 60 jaar is niet niks. Maar dat is eigenlijk alleen maar voor de cliënten en medewerkers. Nou,
2: en de donateurs.
0: En de donateurs.
2: En oud-bestuursleden.
0: Vanzelfsprekend, ja. Vanzelfsprekend. Maar dat feest dat gaat gehouden worden op woensdag 30 september.
2: Ja, klopt.
0: Van 2 tot 4 uur. En ik heb hier een heel erg leuk programma voor mij. Heb ik gekregen net nog van Rudy. Daar staan ook artiesten bij. Ik zie dat Ronnie Tober komt optreden. Zanger Robbie Kay. Dansgroep Pierrot, je noemde het al. Hè? Dat is een heel belangrijk onderdeel ook van Groot Schuilenburg. Of Cerelo eigenlijk. Nu heet het zo.
1: Ja.
0: Sinds wanneer heet het eigenlijk Cerelo? Is dat
2: goeie
0: bekend?
2: Goeie vraag. Zou ik zo geen antwoord op kunnen geven.
0: Nee, nou, zoeken we dan wel een keer op. Vind je niet? En die Buitenhuis komt optreden. Dan is er natuurlijk op die middag de officiële opening. Met jouw persoon, Jenny. En Mariette de Zwaan, wie is dat?
2: Zij is directeur, regio-directeur.
0: Okay.
2: Van Cerelo Schuilenburg.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat... En op die dag doe jij ook... daar is dan ook de finish van jouw sponsorloop.
2: Ja.
0: Om 1:30.
2: Ja.
0: En dan heb je een enorme zak geld bij je, bij wijze van spreken. Hè?
2: Dan hoop ik gezond en wel over de finish te komen. En heel trots te zijn op het mooie bedrag wat ik bij elkaar heb gelopen.
0: Nou, volgens mij...
2: En heel dankbaar voor alle mensen die mijn sponsoractie hebben willen steunen.
0: Steunen, ja.
2: Ja.
0: Want jullie hebben dus donateurs die jullie steunen sowieso, hè, de stichting. Want jullie doen hele mooie dingen met dat geld wat binnenkomt. Er is een website.
2: Ja.
0: En dat is de website...
2: www.schuilenburg. Schuilenburg met een Y.
0: Ja.
2: .nl. www.schuilenburg.nl. Dus daar kunnen mensen zich aanmelden als ze de nieuwsbrief willen ontvangen. Maar zeker kunnen ze zich ook aanmelden als ze donateur willen worden.
0: Ja. Nou hadden we het voordat de Beatles begonnen te zingen... hadden we het over die mozaïekbank die in ontwikkeling is, zeg maar. En die gaat ook gemozaïekt worden door... cliënten van Schuilenburg / Cerelo. Die komt te staan, zei jij, in de vriendentuin.
2: In de vriendentuin,
0: wat moet ik me daarbij voorstellen, bij die vriendentuin?
2: Die vriendentuin is door een van de vorige besturen... is die bij elkaar geharkt, financieel bij elkaar geharkt.
0: Een tuin en dat met is
2: een,
0: harten.
2: Een tuin. Ja. Leuk, hè? Ja. Dat is een tuin waarin mensen fijn kunnen zitten. De bloeien mooie planten, mooie bloemen. Dus mensen kunnen ook genieten. Het is een beleeftuin. Is het. Je kunt zitten, je kunt naar de bloemen kijken. Je kunt de geuren van de lavendel ruiken. Je kunt de bloemen voelen.
0: Ja.
2: Er is een hele grote schommel voor mensen... die niet op een gewone schommel kunnen zitten... maar in een rolstoel zitten. Een rolstoelschommel.
0: Ja.
2: En we hebben dit jaar ook gefinancierd. Muziekinstrumenten.
1: Ja.
2: Die weer bestendig zijn...
0: Ja?
2: En sloopbestendig.
0: Een mooie
2: gong is er gemaakt. En je kunt er is een spel met boterkaas en eieren kun je er spelen.
0: Wat leuk.
2: Er staan leuke, van kortonstaal, leuke dieren. Een vosje, een konijn, een paar struifelaars staan er.
1: Ja. Dus, ja,
0: struifelaars, wat zijn dat?
1: We hebben ons laatste project was een... Bas Westerveel, hè? Die heeft het ontwikkeld. En je hebt in Nederland heeft iedereen van die paden waar je op kabouterpaden noemen ze dat.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Maar die dacht, nee, dan gaan we bij Cerelo gaan we dat niet doen.
0: Nee.
1: En die heeft een schuifelaarpad ontwikkeld.
0: Struifelaar.
1: En dat is een soort, een heel leuk poppetje.
2: Wezentje.
1: En die staan overal op het terrein. En het is 3 kilometer, Annie?
2: Ja, 2,3 kilometer is het beleefpad.
1: Ja. Het is net het is vorige maand geopend.
0: Ja.
1: En dat is geweldig. Daar hebben we ook een hele grote bijdrage aan gedaan. En dat is echt mooi.
0: Mooi.
1: Zo. En het mooiste hiervan is, hoe gehandicapt je ook bent... iedereen kan op dit pad lopen. Nou, een bed, het maakt niet uit. Een verschoningsproject voor iedereen.
0: Zo.
1: Ja, dit is schitterend.
2: En je sluit het feitelijk af. Je begint bij de brasserie.
1: Ja.
2: Hè, op het centrale plein voor het hoofdgebouw.
0: Ja.
2: En dan loop je dat pad, slingerend over Schuilenburg. En je komt ook door de kinderboerderij, loop je. En dan kom je in de vriendentuin. En daar eindigt het pad. En dan loop je terug naar de brasserie. En dan kun je een lekker kopje koffie of een gebakje of een lunch eten.
0: Ja.
2: Daar is merchandise, mini struifelaartjes, kleurplaten. Nou, you name it. Dus,
0: dat is dus toegankelijk ook voor publiek,
2: voor iedereen.
0: Zeg maar.
2: Voor iedereen.
0: Voor iedereen, ja.
2: Ja.
0: Dat is mooi.
2: Ja. Ja.
0: En de ingang zit dan bij de hoofdingang, zeg maar.
2: Ja, de groene voorwaarts, hè?
0: Ja?
2: Daar ga je het Schuilenburgterrein op.
0: Ja.
2: En dan als je daar oprijdt, dan rijd je zo tegen het centrale plein voor het hoofdgebouw. Ja. Links, aan de linkerkant, heb je een soort bedrijvenpand.
0: Ja.
2: En daar zit de brasserie.
0: Ja.
2: Nou, en daar kun je beginnen met een kopje koffie. Ja.

0: Zou
1: en
0: ik
1: even vragen van, nou, waar moet ik beginnen op het beleefpad? En dan krijg je een route. Nou, en voilà.
0: Geweldig. Ja. Leuk.
1: Dus ook voor ouders met kinderen, of grootouders met met jongere kinderen, is dit superleuk. Dus.
0: Mooi.
1: En heel mooi, ook voor een stukje integratie. En natuurbeleving ook. Zo, het IVN heeft er ook aan meegewerkt. IVN Apeldoorn heeft aan dit project meegewerkt. En nou ja, wij dus ook met heel veel genoegen bijgedragen.
0: Fijn zeg. Ja. Mooi. Nou, dan weten ook de donateurs waar ze het voor doen. Hè, als
1: precies.
0: Ze jullie steunen.
1: Precies.
2: Ja.
0: En die, op de site www.schuilenburg.nl staat dus alle informatie over wat jullie doen.
1: Ja.
0: En waar het geld aan besteed wordt, wat de donateurs ook doneren. En er zit zo'n mooie QR-code, staat daar dan ook waarschijnlijk op, hè, op die site.
1: Ja, er staat een QR-code.
0: Maar ook op de folders, want die liggen waarschijnlijk ook overal toch wel.
1: Ja, op Schuilenburg.
0: Voor jullie. Op Schuilenburg, fantastisch.
2: En toen op een gegeven moment dachten we, 60 jaar bestaan, wat moeten we daarmee?
0: Ja.
1: Wel vieren. Daar
2: wel
1: waren
2: vieren,
1: we snel
2: maar dan wel voor de bewoners van Cerelo.
0: Ja.
2: En daar is een samenwerking met bureau VT, Dennis Wilting. Die heeft het ons ermee geholpen. En is dit programma eruit gekomen. En toen dachten wij, in het verleden was hier een Ronnie Toberhuis op het terrein van. Ronnie Toberhuis.
0: Oh ja.
2: En ik denk, toen dachten we gaan Ronnie Toberhuis benaderen.
0: Ja.
2: En die was wild enthousiast.
0: Ja.
2: En die komt.
0: Leuk hoor.
2: Maar vooral van, ik vind van Andy geweldig, van Robbie geweldig. Die doen het allemaal belangeloos. Stichting PRO doet het belangeloos.
1: Nou, de vriendenkring, dat orkest, hè?
2: Ja.
0: Dus, ja, want ik zie ook een klokkenpad. Hè? Dat is, jullie hebben een hartstikke leuk programma samengesteld. Er is ook heel veel werk mee geweest. Wat is dat klokkenpad?
1: Dat staat... is een van de paden. Die loopt langs de klokkentoren. Dus van het centrale plein loop je langs het carillon, de klokkentoren. Loop je naar het vierhuis.
0: Ja.
1: En in het vierhuis is dus, nou, dan kunnen mensen een drankje halen. En krijgen ze een klein cadeautje van ons, omdat wij jarig zijn.
0: Gaan jullie een cadeautje geven?
1: Wij gaan een cadeautje aan iedereen geven. En langs het klokkenpad is ook van alles nog te beleven. En in het vierhuis is ook nog van alles te beleven. Ja. Dus het is ook voor de verschillende doelgroepen.
0: Ja.
1: Sommige mensen kunnen slecht tegen harde muziek, drukte, prikkels.
0: Te veel prikkels.
1: Dus dan zijn er hele kleine intieme settingjes met zachte muziek.
0: Ja.
1: Heel belevingsgericht. Dus,
0: kijk, jullie hebben overal aan gedacht.
1: Ja.
0: Maar dat komt natuurlijk ook omdat jij zelf werkzaam bent geweest.
1: Ja, en Rudy natuurlijk als vader van een dochter.
0: Jullie weten precies.
2: Ja, ook wel. Maar Dennis toch ook wel heel
1: veel. En Dennis heeft heel veel.
2: Ja,
1: hebben heel veel steun aan gehad.
2: De bureau VT zit daar dagelijks veilig in. Nee, dat is geweldig.
0: Want ik zie ook dat er een poffertjesvoetdruk staat.
1: Niet voor betaald te worden, betalen wij allemaal.
0: Nou,
1: dat is allemaal voor nop.
0: Ja. Jongens.
1: Ja.
0: En wat hebben we nog meer dan? Even kijken, grote zaal in het vierhuis. Je noemde het al, is een prachtige zaal.
1: Ja,
0: trouwens. Ik ken hem van onder andere de Soos Reunie. Die er in eind oktober is. Ja, grote zaal. En daar wordt ook een concert van het seniorenorkest, de Vriendenkring, gehouden. Je noemde ze net al.
2: Ja.
0: En dat begint dan om 2:00.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hartstikke leuk. Tot 2:15. En het is klassieke muziek. Maar goed, niet iedereen die houdt van klassieke muziek vindt het allemaal een beetje, nou ja, oké, het zal. Die houdt meer van bijvoorbeeld Andy met zijn allround repertoire. Of Robbie Kay. Of Ronnie Tober met zijn leuke repertoire. Fantastisch.
2: Ja.
0: Er is ook een filmtentoonstelling. Doorlopend. Ook leuk. En wat hebben we nog meer? Jij zei het al, klankreisconcerten van Martijn de Klankreiziger.
1: Ja.
0: Doet hij dat met schalen en zo?
1: Ja, met hele zacht klinkende instrumenten.
0: Ja,
1: ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Dat is heel rustgevend.
1: Heel rustgevend, ja.
0: En dan wordt er ook nog geschminkt.
1: Ja.
0: En glittertattoos worden gezet. Het is heel indrukwekkend allemaal. Fantastisch. Nou, jullie bestaan al 60 jaar. En dat is dus ook een reden voor een feestje. Nou, dat jurk kan je eraf laten. Het is een groot feest.
2: Ja,
0: hè?
2: Hopen.
0: En dat dansgroep Pierrot, daar ben je natuurlijk ook heel goed mee bekend.
2: Ja, die zeker ben ik daarmee bekend. En de leden zijn feitelijk allemaal van die komen van het terrein van Cerelo af.
0: Ja.
2: Wij maken gebruik van zalen van Cerelo. Want de kosten werden veel te hoog voor ons om contributie te blijven vragen voor huur, voor een accommodatie. Ja. Dus ja, was dat heel simpel. Die horen erbij en die doen een optreden voor ons. En die hebben één

0: één groep roze, dat is een spring- en hosgroep. En onder leiding van Jolie Hurenkamp.
1: Ja.
0: Nou, dat, dus die dat wordt een groot feest.
1: Een paar jaar geleden bij de muziektent. Ja, ja, ja. Ach jongens, ze braken nog net niet het park af.
0: Nee, nee.
1: Jongen,
0: nee.
1: Wat leuk. Maar een enthousiasme ook bij die groep.
0: Zeker. Ja.
1: Dus die gaan ook nog hun bijdrage leveren.
0: Ja. Ja.
1: Het wordt een en al gezelligheid.
0: Mooi weer.
1: En dan, 30 september.
0: Dan kan er niet mis.
1: Ja, nee, woensdag 30 september van 2 tot 4.
0: Ja.
1: Maar wij mogen daar niet bij zijn.
2: Nee.
1: Maar er worden, denk ik wel, filmopnames en weet ik wat allemaal gemaakt. Die kunnen we dan op een later moment allemaal bekijken, toch?
0: Ja, je zit natuurlijk... We hebben het toevallig voor de uitzending nog over gehad. En je zit met mensen die willen beslist niet in beeld komen.
1: Nee.
0: En die moet je dan gaan afplakken. Dat is niet
1: leuk. Dat is niet
2: en dat is ook niet te doen voor de filmen.
0: Nee, ze hebben... bij CRLO hebben ze ook een bureau voor dit soort dingen.
1: Ja.
0: En die gaan dat doen. En die gaan ook daarna filteren.
1: Ja.
0: En dan hoop TV Schuilenburg.
2: TV Schuilenburg, ja.
1: Oh,
0: en,
1: ja.
0: Ja. Dus dat is echt de doelgroep. Die weten daar veel meer van. En, nee, dus,
1: want, je moet iedereen dan zijn haar kracht zetten.
0: Ja. Ja.
1: Dus besteed dat lekker uit.
0: Ja.
1: Ja, toch? Dan kunnen jullie ook een beetje meevieren.
2: Ja, precies. Ja, heel graag. Ja.
1: Ja. Ja. Hoe groot is het bestuur van deze stichting? Want jullie zitten er allebei in.
0: Nou, we hebben voorzitter Jenny. We hebben Steven is onze penningmeester. Marga Hollak is tweede penningmeester.
2: Net andersom. Oh. Marga is penningmeester en Steven is
0: tweede.
2: Secondant.
0: Dan hebben we Jan Veneman van bouwbedrijf Veneman.
2: Mm-hmm. En jij?
0: En ik. En dan hebben we een geweldige secretaresse die belangeloos op CRLO beschikbaar is. Janiek.
1: Ja. Ja.
0: Dus we hebben een geweldig team.
1: Ja, mooi.
0: Ja.
1: En hebben jullie daarnaast ook nog hulp van vrijwilligers?
0: Nee.
1: Dus jullie doen echt alles. Als bestuur zijnde organiseren jullie dit.
2: Ja, nou ja, zoals hier is natuurlijk, heeft Bureau VT fantastisch meegeholpen.
1: Ja.
2: Zo'n mooie folder maken. De jubileumnieuwsbrief. Ik ben samen met Rudy verantwoordelijk voor de PR. Maar we krijgen dan wel even wat steun van PR en communicatie van CRLO. Die springt dan bij. Dus dat is hartstikke tof, is dat.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Wordt een mooi feest.
2: Wordt een heel mooi feest.
1: Zeker. Moet er even wachten, want het is zo 30 september.
2: Ja,
1: is alles helemaal verder klaar?
2: Ja, dat dacht ik wel.
1: Ja, dus jullie zijn er helemaal klaar voor.
2: Ja, ik moet alleen nog één etappe lopen. En dat doe ik aankomende zaterdag.
1: Ja.
2: En dan de laatste etappe op de 30ste september.
1: Fantastisch. Ja. Maar mensen kunnen eventueel jou gewoon nog steunen.
2: Ja, zeker.
1: Of eigenlijk de hele stichting, zeg maar.
2: Ja.
1: www.schuilenburg.nl.
0: Ja.
1: Dat is de site waar u naartoe kunt gaan. Daar staat alles op te lezen. En dan kunt u zich ook aanmelden voor als donateur van deze stichting, die heel veel goed werk doen.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, vooral doen met z'n allen. Dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn.
2: Graag gedaan.
1: En, heel veel succes.
0: Ja.
2: Dank je.
1: En jij ook met je lopen.
2: Ja,
1: fantastisch hoor.
2: Ik
1: doe het je niet na. Kom nog een keer terug, zou ik zeggen.
2: Ja, graag.
1: En heel veel plezier ook, hè, die 30 september.
0: Ja,
1: want dat is ook wel eventjes voor jullie. Jullie hebben er heel veel werk aan besteed. En 60 jaar is niet niks, hoor.
2: Is zeker niet niks. Nee.
1: Hartstikke leuk. Dank jullie wel.
2: Jij bedankt.
1: We gaan luisteren naar Ach, My Friend of Wind. Weet je dan over wie ik het heb?
2: Demis Roussos.
1: Ja. En vind je nou niet dat Alexander daar een beetje blijkt?
2: Ja, Demis Roussos met zijn mooie jurk.
1: Ja. Nou, een jurk heeft hij niet aan, maar wel die enorme mooie haardos. Ja, die lokken. En de baard. Ja. En ik zie hier nu wel een foto van Demis. Dan is hij allemaal wat kaal. Nou, daar heeft Alexander nog geen last van. Maar het is wel heel imposant, toch? Mooie stem had die man.
2: Heel mooi.
1: Ja. Nou, daarmee gaan we afsluiten. Dank jullie wel.
2: Dank je wel.

0: Zo, die Demis Roussos, hè. Ja, hij is al een aantal jaren niet meer onder ons. Maar zo gaat dat, hè. Je hebt niet het eeuwige leven, natuurlijk. Al zeg ik dan altijd van, nou, muziek houdt jong. En dat is natuurlijk ook zo. Hebben we nu al Jan Kersenboom aan de telefoon? Het is toch niet te geloven, zeg. Jan Kersenboom.
1: Maar ik voel me steeds jonger.
0: Ja. Ja, joh. Ach, joh. Je bent zo oud als dat je je voelt, hè.
1: En, zo is dat.
0: De jaren, we kunnen er gek erover doen, maar de jaren die gaan natuurlijk wel tellen op den duur. Maar je bent zo oud als dat je je voelt. En soms, als ik opsta, morgens denk ik ook van, goh, ik lijk wel iemand van 80. Maar dan gaande de dag komt alles weer goed op gang. En dan zit ik hier in de studio. Oh. En heb ik leuke gasten in de studio of aan de telefoon. En lekkere muziek die Alexander dan uitzoekt. Dan gaat het allemaal weer vanzelf, joh.
1: Ja, leuk, hè?
0: Even mooi dat we dit allemaal zo kunnen doen. En jij ook met je café. Dat doe je ook al nou, bijna 100 jaar, bij wijze van spreken.
1: Nou, dat niet, maar wel lang, ja.
0: Heel erg lang. Ja, ja, ja, ja.
1: Dat is 33 jaar of zo. Ja.
0: 33 jaar, hè? Ja, toch?
1: Ja. Ja.
0: Met die live muziek, daar ben jij de eerste hier in Apeldoorn mee begonnen, als eerste.
1: Dat zou best kunnen.
0: Ja, nee, dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker.
1: Oh.
0: Dus, en nu zijn er legio horeca-ondernemers die denken van, nou, maar wat Jan kan, dat kunnen wij ook. Maar dan moet ik ze toch echt wel een beetje teleurstellen. Want er is maar één bluescafé hier in Apeldoorn die een ontzettende goede reputatie heeft bij heel veel bandjes. Of ze nou uit Nederland komen of weet ik waar vandaan. Die willen allemaal bij jou graag op het podium optreden.
1: Ja, klopt.
0: En vertel eens, wat heb je morgenavond op het podium staan?
1: Morgen hebben wij Ruben Clay in de Hills Blues Collection.
0: Nou, dat bedoel ik. En waar komen die vandaan?
1: Met Anne Maarten van Heuvelen.
0: Oh ja! Nou, dat wordt een feestje.
1: Dat is heel goed, ja.
0: Ja. En die Hills Blues Collective is dus een band met verschillende gastmuzikanten. En die spelen traditionele blues tot oude soul.
1: Ja.
0: Lekker! En dat begint dan... oh! Er zit ook een hele goede naam bij op de drums. Speelt de onvolprezen Luke Salvatore. Dat klinkt lekker Italiaans. Ja. Vind je niet?
1: Ja, beetje wel, hè? Ja.
0: Nou, Ruben en Anne Maarten die hebben allebei...

0: vaker in het Bluescafé gespeeld. En de combinatie zorgt voor muzikaal vuurwerk. Nou, dus mensen, 21 augustus, dat is morgenavond. Gewoon lekker met z'n allen naar het Bluescafé aan de Nieuwstraat in Apeldoorn. Het begint om 10:00 en de toegang is helemaal vrij.
1: Jawel.
0: Wat gaan we zaterdag doen?
1: Zaterdag, oh,
0: ja,
1: zo en zo.
0: Zo en zo?
1: Zo en zo.
0: Hoe verzin je zo'n naam, ja, zeg, zo en zo?
1: Dat is een, die band die bestaat vanaf 67.
0: Oh, jeetje.
1: En ze hebben optredens onder andere Groene Flessen, Zolfezen, Overhuis. Ze hebben overal gespeeld.
0: Ja.
1: En die stoppen dan. Dit is het laatste optreden.
0: Dit is het laatste optreden?
1: Afscheid.
0: Gaan ze stoppen?
1: Afscheid is in het Bluescafé, ja.
0: Nou, zeg. Als schoolbandje, ja, ooit begonnen, je zei het al, in 1967. Overal opgetreden. En dan gaan ze nu bij jou, komende zaterdag, 22 augustus, gaan ze een afscheidsconcert geven.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En nog even, ja, iets over de samenstelling van de band.
1: Ja, dat kan. Dat is een standaard.
0: Mm-hmm.
1: Zang Guus Essers.
0: Ja. Op toetsen.
1: En op toetsen Erik Baggers.
0: Ja.
1: Wel een bekende naam natuurlijk.
0: Ja.
1: En basgitaar Peter Beemster de Boer.
0: Ja.
1: Dus ook allebei Flavium, hè?
0: Ja, joh.
1: En dan hebben we Hans van Baren op gitaar.
0: Ja, en die Guus Essers, die zit op de toetsen. Of die zit er niet op, die zit erachter, hè? Maar die kennen we natuurlijk ook allemaal. Die zit in allerlei bandjes ook. Ja. En pianeur eerste klas. Jongen. Zaterdag. Dat begint om. Ook 10:00?
1: 10:00, ja. Staat er niet bij. Dat stond
0: nee, dat geeft niet. Oké.
1: Okay, en het is vrij toegang.
0: Ja, leuk. Dus dat wordt lekker druk, denk ik zo.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Leuk. Oké, okay, gaan we naar zondag, de 23e. Wat heb je dan?
1: De Bullfrog Taste Express.
0: Zo. Dat klinkt internationaal. Waar komen die vandaan?
1: Tribute to Rory Gallagher. Even kijken hoor. Wie komt er benauwd?
0: Ja. Nou. Nee, het is niet internationaal. Maar het is wel gewoon Nederlands. Maar wel een...
1: Ja, met Wilco van Beek.
0: Ja, die is een en al muziek, jongen. Die kan ook niet normaal stilstaan als die op dat podium staat. Dus dat is hartstikke goed. Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Wilco van Beek, ja. Mark van Riel en Rob Verschuren. 3 muzikanten. En wat hun verbindt is de gedeelde liefde voor Rory Gallagher en de pure bluesrock muziek. Heerlijk.
1: Ja.
0: Dat wordt genieten.
1: Ja, zeker.
0: En die zijn er dan zondag vanaf hoe laat?
1: Vanaf 4:00.
0: Vanaf 4:00 en ook de toegang is weer vrij.
1: Ja.
0: Leuk. Nou Jan, dat was het weer voor deze week.
1: Ja, goed meid.
0: Of moet je nog iets vertellen?
1: Nee hoor.
0: Nee, hè?
1: Nee, ik ben helemaal klaar.
0: Ja, okay. Ja. Nou, dan wens ik jou heel veel plezier de komende dagen. Blijf gezond en genieten van de muziek. En wij spreken elkaar dan volgende week donderdag. Dank je wel, Jan. Gaat helemaal goed komen.
1: Okay.
0: We gaan eruit met Blue Shaker. Die ken je wel. Met L Lady. Dat is een live registratie. Uit het jaar weet ik niet. Maar dat zoeken we dan nog wel even op. Dus daar sluiten we dit interview mee af. En dan zou ik zeggen graag tot volgende week, Jan.
1: Ja, leuk.
0: Doeg. Doei.
1: Hoi.
0: Dag. Nou, Kerstmo Bluescafé, heerlijk. Ga daar ook gewoon lekker genieten van alle live muziek die daar bij hem op het podium te zien en te beluisteren is. Er kan gedanst worden en natuurlijk een lekker drankje drinken. Blueshaker, L Lady.

Nou, dankjewel, zegt hij dan. Wat een lekker nummer was dit, zeg. Blue Shaker met L-Lady. Oké. Nou, ik kreeg net op mijn oor te horen dat ik eigenlijk het programma moet gaan afsluiten. Want het zit er alweer op, zei het, dat er nog een nummer klaar staat. Van The Jacksons. The Jacksons, oftewel The Jacksons Family. Met daarin natuurlijk de onvolprezen Michael Jackson. En laten Alexander, Richard en ik nu afgelopen maandag naar de film geweest zijn over het leven van Michael Jackson. Michael. Een indrukwekkende film. Hij was daar te zien tijdens het Openlucht Filmfestival. En we hadden een prachtige avond. Het was wel een beetje frisjes, werd het op den duur. Maar goed, daar kun je op kleden. Maar een gigantisch scherm. En ik vind ook echt dat filmfestival, dat is zo uniek hier in Apeldoorn, in Park Berg en Bos, op de Bosweide. We doen niks verkeerd. Die organisatie zo goed. Alles geregeld. Er is geen onvertogen woord gevallen. Dus ga er gewoon naartoe. Het kan nog deze week. We gaan luisteren nu naar Lovely One van The Jacksons. En dan zeg ik, wij gaan volgende week weer de draad oppakken hier met z'n tweeën. Blijf lekker luisteren naar Radio Apeldoorn. We zijn ook alweer zichtbaar op Odido. En eind van deze maand zijn we op KPN-televisie, KPN te vinden. En heel snel daarna ook op Ziggo. Of het is net andersom, ik weet het niet. Het werkt allemaal een beetje traag. Het heeft te maken met vakantieperiode enzovoort. Maar goed, we zijn live in kicking. Dat wilde ik even laten weten. Op YouTube natuurlijk ook allerlei leuke dingen. En nu Lovely One van The Jacksons. Tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor één dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. De autofabrikant kampt tegelijkertijd met Chinese concurrentie en haalt wereldwijde verkoopdoelen niet. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen, zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod, direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla rijdt zo'n vrachtwagen 800 kilometer op één accu. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon, en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de Steden.

dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Tot ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schravenzande en Oldgunsplaat. Voedselfabrikanten misleiden klanten in de supermarkt door hun producten gezonder te laten lijken. Dat is de conclusie van de Consumentenbond na onderzoek van verschillende producten die claimen vezelrijk te zijn. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke vastgestelde regels, waarbij er per 100 gram een bepaald percentage in moet zitten. Justitieminister David van Weel wil dat er 1 landelijke afspraak komt over hoe lokaal gezag moet omgaan met trekkers op de snelweg. Nu mogen de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie lokaal bepalen of en hoe hiertegen wordt opgetreden. Maar Van Weel geeft toe dat dit niet altijd werkt als het gaat om boeren die met trekkers op de snelweg rijden.
3: Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoog drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.
2: En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Nederland

0: Een hele goede middag. Ja, we zijn weer terug.
1: Jij bent weer terug.
0: Ja, maar wij als programma zijn weer terug.
1: Ja, nee, dat klopt ook. Ja, nee, daar heb je ook gelijk in. Maar jij bent terug van vakantie.
0: Ik ben terug van vakantie.
1: En je bent lang weg geweest. Hoe was de vakantie? Vakantie 1 met de vrienden?
0: Vakantie 1 met de vrienden, ja. Dat is zoals je een vriend.

0: bleek.
1: Nee, wellicht dat ik ook nog wel wat verre reizen wil maken.
0: Maar dat staat niet op. Nee, dat niet.
1: Het staat niet.
0: Je hebt de smaak niet te pakken dat je denkt: nou ga ik ieder jaar sparen en twee weken na dat.
1: Nee, dat niet.
0: Nee, want ik zie bijvoorbeeld de vakantiefoto's van mijn nichtje voorbij komen. Ja, dan ben ik dan weer in jaloers op. Die heeft in Costa Rica gezeten.
1: Lekker.
0: Ja, die heeft daar door de jungle gelopen, spinnen en allemaal dat soort dingen gezien. En die wil echt wel dingen van de wereld zien. Die heeft de smaak echt te pakken. En dat heb je dan niet. Nee, maakt niet uit. Maar we zijn weer terug met het programma. Waar begonnen we mee?
1: We zijn begonnen met Kleine John, zijn lied Samen Niet Alleen. Want ja, zoals hij het zingt, ik doe dit liever samen en niet alleen. Ik doe het veel liever samen met jou.
0: Oh, dat vind ik lief. Ja, ik dacht al dat je dat op de vakantie ging doen, zeggen. Nee, maar ik vind het lief dat je dat zegt. Nou, ben ik blij toch gekomen. Ja,
1: ook de vakantie. Ik ga liever samen op vakantie dan in mijn eentje.
0: Ja, maar met je eentje is ook fijn, hoor, kan ik je vertellen.
1: Ja, dat geloof ik graag.
0: Je kunt doen en laten wat je wilt. En je komt met veel meer mensen in contact. Lekker veel muziek. Brand maar los. Kun je niet of je nog wat kwijt wilt?
1: Nou ja, weet je nog Mimi die we hebben geïnterviewd? Een paar maanden terug.
0: Ja, vast en zeker.
1: Dat vonden wij allebei wel een van de leukere interviews.
0: Ja.
1: Nou, zij is een tijd terug, in midden juni, met een nieuwe single gekomen. Dat is die houseplaat waar ze destijds over had. En die gaan wij draaien.
0: Mag ik nog één ding vragen? Nu we toch aan het begin van het programma zitten. Gewoon even, en dan hebben we het over 33 wedstrijden. Hebben we het dan wel weer over? Of misschien wel eerder. Wie gaat de kampioen worden?
1: Ik denk Ajax.
0: Ik denk toch Feyenoord. Ik had tot zaterdagavond PSV gezegd. Maar ik ga nooit over Feyenoord. We komen nog over 33 wedstrijden wel over op terug.
1: Precies. Dit is Mimi met Laat Je Gaan.

0: Laat je gaan. Liet jij je gaan, Tim?
1: Ik laat me binnenkort gaan als ik op vakantie ga. Want jij zei, we zijn terug. Ik moet nog op vakantie gaan. En ik denk dat ik me dan wel één keertje laat gaan. Dat filmpje durf ik je wel te laten zien. Want jij liet me net een filmpje zien. En de laatste 2 minuten of de laatste minuut mocht ik niet zien. Onder het mom van, er zijn toch dingen gebeurd. Ik ga me nergens voor schamen. Maar dan vooral de reis naar Japan. Ja. Ik ga naar Duitsland. En daar ben ik alleen. En dan ga ik niet zo heel rare dingen doen, denk ik.
0: Maar je hebt dus geen hele zomer in NL.
1: Nee, hoe bedoel je? Dat ik de hele zomer in Nederland blijf?
0: Ja.
1: Nee.
0: Dat is een mooi bruggetje naar de volgende single. Oh. Kun je zien hoe die heet?
1: Ja, zaterdagavond.
0: Nee.
1: Zomer in Nederland.
0: Zomer in NL.
1: Zomer in NL. Nee. Ik ben blij dat ik er even uit mag. Dat wel. Ja. Even weg van de Nederlands en alles. Ja.
0: Ja, geloof ik.
1: Ja.
0: Nee, Turfing King zingt hier eigenlijk in van ja, alles is al zo duur. En dan ook nog vakantie, wat ook nog heel duur is. Ja. We blijven wel in Nederland. We kunnen het hier ook leuk hebben.
1: Ja, maar dan moet ik toch weer zeggen, als je dan ziet wat het dan allemaal in Duitsland kost, is het toch ook weer goedkoper, hè? Snap je? Dat Nederland is duur.
0: Ja.
1: Ja, nee, ja. Ik ben toch van het zuur, hè?
0: Geld en daardoor kun je...
1: Nederland kun je ook heerlijk op vakantie gaan. En ik zal eerlijk zeggen, ik vind het ook... Ik moet ook heel erg aan al die mensen die nu in Frankrijk zitten... en dan zeggen, oh, er is een bosbrand, dit en dat. En je kan net zo goed ook in Nederland zitten. Daar heb je helemaal gelijk in.
0: Ja. Dus daar zingen zij over. Daar gaan wij naar luisteren.

0: Zaterdagavond, Marco Schuitmaker, van het album Het Is Mij Gelukt.
1: Is dat zijn nieuwe album?
0: Gelukt. Die komt uit juni 2025. Oh, dus dat is wel zijn meest recente album.
1: Meest recente album, dat zeg je mooi.
0: En we zaten in dit lied en toen dacht ik eigenlijk van ja, maar hij komt natuurlijk uit Griekenland. Ik ben in Griekenland geweest.
1: Ja.
0: Daar heeft hij ook nog een lied over.
1: Ja.
0: En die hadden we misschien beter kunnen draaien.
1: Ja, ja, jij bent van de Nederlandse muziek, hè?
0: Daarom. Maar dan voor nu nog even een klein stukje.
1: Ja, die had je beter kunnen draaien, ja. Dat was je weer teruggekomen in vakantiesfeer, hoor. Precies. Ik heb ook nog de neiging om naar Griekenland te gaan, hoor.
0: Ja, we zijn dus naar de Hollandse Avond geweest. Ja, daar werd het natuurlijk ook gedraaid.
1: Ja, nee, natuurlijk. Ja, Griekenland. Ja.
0: Dus ik had ook niks anders verwacht.
1: Ja, ja, je hebt echt alles gedaan waar ik een hekel aan heb op vakantie. Hè? Ja. Ja. En iedere avond laat op stap gaan. Ja, dat hoeft voor mij echt niet meer. Heeft toch voor mij eigenlijk niet. Nou, misschien. Nee, nee.
0: Misschien ook een beetje met de leeftijd.
1: Ja, nou, dat ook niet. En daar heb ik dus echt. Dat klopt. Maar waar ik echt een hekel aan heb is gehad als ik op vakantie ben om dan naar een Hollandse avond te gaan. Nee, dat lijkt me dan wel zo verschrikkelijk. Ik ben één keer uitgekomen in Lorette Mar. En dat kwam meer omdat we op de camping in de buurt lagen. En mijn toenmalige vriendin, haar broer, die zat in Lorette Mar. En daar zijn we naartoe gegaan. En binnen 10 minuten had ik zoiets van, ik wilde hier weg. Dat kwam omdat ik bordjes tegenkwam waarop stond bitterballen. En RTL-programma's. En ja, nee, nee, geef mij dan maar gewoon een lekkere Spaanse avond. Is het alweer tijd ervoor? Nee, toch?
0: Nog niet.
1: Nee,
0: nog
1: Nee.
0: Nog 2 nummers en dan is het weer de tijd.
1: Ja, daar heb ik weer een leuk liedje klaarstaan, denk ik.
0: De vaste luisteraars weten ook waar het tijd voor is dan. Ik zeg het gewoon alvast. Die klassieker, die pakt mij toch wel altijd.
1: Ja.
0: En ik ben wel benieuwd wat Mart Hoogkamer en Russo toch altijd weer even pakt. We gaan
1: naar hun pakken, oké.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw.

0: Ben je al achter welke het was? Origineel zal ik het zeggen. Origineel is die van Jerry Lee Lewis. En dan is het The Great Balls of Fire. En we hoorden nu...
1: En wij hoorden nu Roy van Nuland. Met Bij Jou Zijn.
0: Ja, van, ik vind hem wel leuk. Laten we het daar gewoon ophouden.
1: Ja, ik startte hem in en ik keek expres even naar jou. Hoe gaat hij reageren?
0: Ik ken het. Ja, nee, ja, Great Balls of Fire.
1: Sowieso het begin al.
0: Ja, nee, Great Balls of Fire. Dat is echt wel een klassieker. En dit is wel een heerlijke korte. Deze was ook een stuk langer, want de originele versie is volgens mij maar 2 minuutjes.
1: Deze, 2:13.
0: Ja, oh ja, dat is, ja. Nee, maar Great Balls of Fire. Ja, nee, op de piano. Ja, daar krijg je iedereen mee als je dat zou instarten met de voetjes van de vloer.
1: Dat geloof ik. Maar jij hebt het over de Great Balls of Fire als klassieker.
0: Ja, ja, over klassiekers gesproken. Ja, klassiekers gesproken. Ik kon niet kiezen. Maar, hoe kom ik er af en toe op? Nou ja, dit vond ik eigenlijk wel een heel sneu verhaal. We gaan namelijk naar Ben Kramer. En er stond een stuk in de krant. Ben Kramer die heeft in Emmen opgetreden. En toen is er een of andere... Laat ik maar heel netjes zeggen. Er is gewoon iemand geweest. Die heeft een opname van het concert gemaakt. Van het optreden.
1: Yeah.
0: En daar heeft Ben Kramer heel veel commentaar op gekregen. Onder het mom, wat zingt de man vals. En hij moet stoppen met optreden. Maar wat heeft die man nou gedaan? Die heeft aan de achterkant gefilmd. Dus niet van de voorkant, maar van de achterkant. En Ben Kramer die zingt live. En omdat je dan van de achterkant vanop de rug... filmt. Daarvoor
1: dat,
0: heb je dan...
1: Dan hoor je het heel anders.
0: Ja, hoor je het heel anders. Ja. Want je hebt die monitorboxen. En daardoor kan dat geluid gewoon vervormen. Dus gewoon eigenlijk een hele vervelende streek. En dan hou ik me netjes in. En toen dacht ik, weet je wat, laten we Ben Kramer doen. Ik zat eerst te denken om het meest bekende nummer van Ben Kramer te doen. En het meest bekende nummer, dat is De Clown. Maar toen dacht ik, nee, laten we de grootste hit doen van Ben Kramer. Want De Clown, dat is het bekendste nummer, dat is niet verder gekomen als nummertje 15 in de top 40. Maar zijn grootste hit, dat is Zai Zai Zai. En dat nummer verscheen alweer in 1967. En dat is de Nederlandstalige bewerking van het Italiaanse Uno Tranquillo van Riccardo Del Tucci. En de tekst gaat over een verliefd stel dat elkaar in Rome ontmoet. Vrolijk en makkelijk mee te zingen. Het is een Nederlandse popfeestelijke slager. En Ben Kramer begon juist als beatzanger met The Sparklings. Zai Zai Zai Zai was zijn eerste grote hit en vormde de start van zijn solo-carrière. En zegt het je wat of moet je mij even horen?
1: Ik wil hem wel even horen.
0: Ja, start er maar in. Waarschijnlijk ken je hem wel.
1: Nou, gaan we doen.

0: Vond ik ook wel iets Grieks hebben. Maar dat ligt dan weer aan mij. Ja.
1: Het was in ieder geval Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
0: Oh ja, oh, schrijf man.
1: Ik weet niet waarom ik dit lied op heb gezet. Want we hebben met z'n drieën na de week in Griekenland eigenlijk gezegd van dit nummer hoeven we voorlopig even niet te horen. Want die hebben we al zo vaak gehoord.
0: Maar toch zet je hem op. Ja, maar dat komt omdat het vannacht weer een zwoele nacht is. Want dit wordt vrijdag uitgezonden. En vrijdag wordt het weer een graantje van 38. Of hoe warm wordt het vandaag? Ik kan zeggen, er gaan zwoele nachten opkomen, want het wordt opgenomen op vandaag op de maandag. Nou, woensdagnacht, donderdag is warm. Ja. En ja, dat moeten we ook niet iets van maan draaien? Het hoeft voor mij niet.
1: Iets van maan?
0: Ja.
1: Verduisteren.
0: Ja, maar misschien dat we nog iets met de titel en met maan hebben. Dat we niet maan... Ja, nee, ja, ach, ik noem wel weer dingen op, hè. Nee, maar vrijdagnacht is 36 graden. Dus dan wordt dat ook weer een zwoele nacht vannacht. Hè? Als mensen dit nou weer terugluisteren. Als mensen dit nu luisteren. Nee, maar dit is een zonsverduistering geweest.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Ik heb hem zelf niet gezien. Maar dan word ik ook aangeraden om met een hele speciale bril te kijken.
0: Je kan hem altijd nog. Ja, je weet nu altijd dat je hem niet gaat zien woensdag.
1: Nee, klopt.
0: Nee.
1: Ik moet werken.
0: Maar je kan nog even naar buiten lopen en dan even kijken. Nee, ik kan wel, man.
1: Ik mag dat niet.
0: Oké, je mag dat niet. Oké.
1: Maar goed. We gaan weer door met de muziek. Yves Berendsen heeft samen met Busy een nieuwe single uitgebracht. Niet zo heel lang geleden. Begin vorige maand, moet ik zeggen. Het is alweer augustus namelijk. Dat lied heet Misschien is het tijd. En dit is ook een nummer die... Nou, vlak voordat Busy opkwam, werd het nummer gedraaid. Ik snap niet waarom, want meestal wordt dat niet gedaan. Maar iedereen dacht dus ook toen dit nummer kwam dat Busy op zou komen in Griekenland.
0: Ja, maar dat was niet
1: zo. We wisten dat die op ging komen ergens. Dus we dachten, nu komt hij. Dus je ziet alle telefoons de lucht in gaan. Ja. Want iedereen wil dat filmen natuurlijk. Ik ben een van die mensen. Maar hij kwam niet. Hij kwam nog niet. Later kwam hij wel weer. Maar toen heeft hij dit lied ook niet meer gedaan. Dus wij gaan hem wel draaien.

0: dansen op de scherven van mijn hart.
1: Ja, Nielson danst op de scherven van zijn hart. Tenminste, volgens zijn nummer Scherven.
2: Heeft hij nou Nielson? Ik zit even te denken. Was dat niet degene waarvan ze zeggen dat hij iets met een van die prinsesjes heeft? Is dat Nielson weer?
1: Nee, dat was Anton.
2: Oh, is Anton, ja. Ja, ja. Nee, ja, kan dit. Zo goed zit ik in de Nederlandse muziek.
1: Ja, nou, dit is niet per se Nederlandse muziek. Dat is meer.
2: Ja, nee, maar dat die door elkaar
1: boulevardnieuws.
2: Ja, boulevardnieuws. Ja, zo slecht zit ik daarin. Kom maar op, dit heb ik echt gemist.
1: Dit heb je echt gemist?
2: Dit heb ik echt gemist.
1: Kijk, nou, nu hoef
2: ik
1: niet
2: te missen. Ik ben trivia boeken aan het doorlezen geweest. Kom maar op. Ja.
1: Nou, ik ben benieuwd of je deze gaat pakken. We beginnen met de eerste hint. Zoals altijd weer over de geschiedenis.
2: Ja.
1: Deze Nederlands-Surinaamse muziekgroep werd in 1981 opgericht... door de ex-leden van The Happy Boys.
2: Ik zeg Travassie. Wasmachine.
1: Ja.
2: Ja, het is de enige Surinaamse band die ik ken. En het komt uit de jaren 80 en ik vind hem hartstikke leuk. Ja. Hey, wacht even. Heb je nog een? Weet je waar het over gaat, Wasmachine?
1: Nee.
2: Nee? Oh, wacht even. Mag ik dat nog even snel over?
1: Zeker.
2: We gaan...
1: De muziek loopt wel door.
2: Zet jij even dan door de andere hints.
1: De trivia hint was geweest. In 2013 ontving zanger Edgar Burgos een lintje... en werd hij geridderd in de orde van Oranje Nassau.
2: Ja.
1: Burgos ontvangt de onderscheiding voor zijn grote verdiensten... als zanger en entertainer. De albumnaam was Even Anders geweest...
2: Ja, nee, ja,
1: de grote hit, je zei hem al, ja. De Wasmachine.
2: Ja, ja, joh, ik heb er als klein kind op staan dansen. Ja, nee, maar jij zegt Surinaams, ik denk dat kan er maar eentje zijn. De lied vertelt het verhaal van een man die geen tijd heeft en daarom een vrouw zoekt om de was voor hem te doen. Achter de schermen is het nummer een grote toespeling op de liefde en de fysieke daad, seks. Regels als laat maar lekker draaien, die dame die kreeg steeds meer zin. Mijn wasmachine ging stuk. En zinnen over het open doen van het deurtje en het ophangen aan de lijn verwijzen op een dubbelzinnige, humoristische manier naar passie en intimiteit. Frontman Edgar Burgos wilde bewust een vrolijk, opwindend en dansbaar Caribisch nummer maken. Hij zette zich hiermee in af tegen de destijds in Nederland populaire neerslachtige klaagsongs over de liefde. En wilde juist feestmuziek brengen die mensen aan het dansen kreeg. Nou, ik kan je vertellen, het kwam in 1981 uit.
1: Ze werden in 1981 opgericht.
2: Wanneer was het een hit?
1: Even kijken. Dit is een compilatie uit 2014.
2: Ik vraag het even na aan mijn grote vriend. Wanneer was het een hit? 1985, dus toen was ik een jaar of 6. Dus ik heb daar echt op staan dansen als klein kind. Ja, echt wel. Ik vind hem leuk.
1: Ja, nou, veel plezier. Ik zie je graag weer springen.
2: Ja, nee, ga niet springen.

0: De jongens van de bouw. Nou, wij zijn de jongens van de bouw.
1: Nou ja, ik ben niet de jongens van de bouw, hoor.
0: Ik ook niet, maar Bertelsen's Tigerpipe wel.
1: Ja, nee, dat ik kan me nog herinneren toen dat uitkwam. Dat vind ik wel echt leuke liedjes, om het zo maar te zeggen.
0: Ja?
1: Ja. Ja, nee, jongens van de bouw heb je. Wat heb je nog meer? Johan en de voetbalwinkels. Als Dick mijn hulp nodig heeft, ken je die niet?
0: Ik ga heel eerlijk zijn, ik kom deze tegen op TikTok. Ik denk, Tim vindt deze heel erg leuk vinden.
1: Dat zijn die liedjes die ik dan heel leuk vind. En dan had je er eentje, die deed dan Johan Cruijff na. Die had dan ook zijn eigen liedje. En wat had je nog meer? Ach, kom er nou even niet op. Rubberen Robbie vind ik dan bijvoorbeeld. Hoe heet die weer? Ome Henk vind ik bijvoorbeeld ook helemaal leuk. Ja. Zeg je ook helemaal niks, Ome Henk. Jawel. Als je het luistert, dan hoor je dat.
0: Ik zal even luisteren. Wij zitten in ieder geval aan het einde van ons uurtje weer.
1: Ja.
0: Terugkomst. De rentree van ons hier.
1: We zijn er weer. Hè? We gaan er weer vol tegenaan. Op naar de volgende vakantie.
0: Precies. Jij bent de eerste volgende op vakantie?
1: Ik vertrek 18 augustus. Ja, ga ik even cultuur snuiven en geschiedenis bezoeken. Daar kunnen we het volgende week nog wel even over hebben.
0: Precies. Wij gaan in ieder geval luisteren naar Jobke. Ze is bekend geworden met het nummer Lotje.
1: Ja.
0: Waar ze op te horen is. Jobke en Roeland, heet de andere. Die zijn solo gegaan en dit is de single van Jobke.
1: Oké.
0: Die heet Terug bij Af. En ik zeg tot volgende week.
1: Doei.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met 2 pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schravenzande en Oldgunsplaat. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de matinée met Maarten van Leeuwen.
1: En natuurlijk met Frans Lubbers. Jij zit achter de knoppen en jij hebt weer mooie muziek gekozen. Welkom beste luisteraars, welkom bij de matinée van 21 augustus 2026. 21 augustus. Weet u nog, misschien de oudere luisteraars, 1968, 58 jaar geleden, maar toen viel de Sovjet-Unie binnen in Tsjechoslowakije. Nou, iets vergelijkbaars vindt nog steeds plaats.

Katja Schuurman met Totaal Verkocht. Ja, het eerste uur van de matinée. En wat gaan we dit eerste uur doen? Nou, over een minuutje of 5, 6... dan ontvangen we op de telefoon Mirjam Barendrecht. Zij is van Orpheus. En misschien weet u het niet, maar Apeldoorn is ook dit jaar satellietstad van de opening, het culturele opening van het seizoen. En zij gaat vertellen wat Apeldoorn gaat presenteren in dit kader. En om 2:30 komt Ben Mouw van het Erfgoedplatform. En hij komt naar de studio en hij heeft vast heel veel te vertellen over, ja, wat Apeldoorn in het verleden heeft betekend en wat ze vandaag daarvan kunnen laten zien. Wie is er jarig vandaag? Of wie had er jarig zullen zijn? Wie is er geboren in ieder geval op 21 augustus in 1938? Dat was Kenny Rogers. Overleden 2021, maar nog steeds zijn muziek is nog steeds soms actueel en soms in ieder geval leeft het nog steeds voort. En we draaien het nummer Ruby van Kenny Rogers. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: God's sakes, turn around.
1: Ja, Ruby van Kenny Rogers. Hij zingt het lied van de militair die gewond is geraakt in die akelige oorlog in Azië. Vietnam toen. Hè? Ook dat weer nu. Ja, eigenlijk de tijden herhalen zich weer. Hè? Nu weer een akelige oorlog in Azië. Maar toch, Sing in the Rain. Het is vandaag lekker regenachtig. Dus Sheila B. Devotion gaat lekker genieten van de regen. Hier komt ze.

0: Singing in the Rain. Aan de telefoon Mirjam Barendrecht. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, je bent van de organisatie Orpheus.
1: Klopt.
0: En Orpheus wordt weer, krijgt er weer heel druk dit weekend, de komende dagen, want het is de opening.
1: Ja, maar niet alleen Orpheus, want wij organiseren dit met heel veel culturele partijen. En wij zijn er slechts eentje van.
0: Oké, okay. Maar je gaat in ieder geval vertellen wat jullie organiseren samen met al die andere partijen, hè, voor de komende
1: Zeker.
0: Tijd.
1: Zeker, ja, ja.
0: En de opening is natuurlijk het culturele seizoen in Nederland. Het centrum van cultuur, zullen we maar zeggen, dat ligt niet per se in Apeldoorn, maar in Amsterdam, hè, in het algemeen. Maar toch mag Apeldoorn ook dit jaar weer een rol spelen hierin, hè?
1: Ja, dat klopt. Dan. Vorig jaar waren we natuurlijk gaststad van de allereerste echte editie van de opening van het culturele seizoen.
0: Ja.
1: Er was vroeger zoiets als de Uitmarkt in Amsterdam.
0: Ja.
1: Maar nu trekken ze het land in.
0: Ja.
1: Vorig jaar waren wij de gaststad. Dit jaar is dat Eindhoven.
0: Ja.
1: Maar het is ons vorig jaar zo goed bevallen om met elkaar het culturele seizoen te openen, dat we als culturele organisaties, en dan bedoel ik zowel de grote organisaties als de amateurorganisaties als de binnenstadondernemers, de handen ineen hebben geslagen en gezamenlijk een heel mooi programma hebben gemaakt waarin heel Apeldoorn, jong en oud, van kan genieten, 28 tot en met 30 augustus.
0: Nou, het is in ieder geval heel erg mooi dat het niet beperkt blijft tot de Randstad, maar dat ook de provincie gelegenheid krijgt om wat te laten zien, hè?
1: Precies, we moeten niet zo bescheiden zijn, we moeten dat gewoon opeisen.
0: Zo is het, helemaal gelijk.
1: Ja. Ja.
0: Nou, wat gaan jullie allemaal doen?
1: Nou, laat ik er een paar dingen uithalen. Want het is heel veel.
0: Ja.
1: Maar ik ga alvast zeggen dat het hele programma kun je vinden op inapeldoorn.nl en dan /de opening.
0: Ja.
1: Of je kunt de app downloaden van de opening. Daar vind je echt alles, want het is echt te veel. Alleen in Apeldoorn hebben we al bijna 60 verschillende activiteiten.
0: Nou, daar hebben we 5 minuten, gaat dat niet lukken, denk ik.
1: Nee, precies. Nee. Dus ik ga er een paar dingen uithalen. Er is op zaterdag en zondag in de middag is er op verschillende plekken in de binnenstad is er straattheater. Dus als nietsvermoedende bezoeker of als gerichte bezoeker word je opeens geconfronteerd met een leuke theatrale act op straat. Blijf je even staan, krijg je een grote glimlach en dan ga je weer door.
0: Is dat volgende week het weekend of komend weekend?
1: Nee, het is volgende week.
0: Volgende
1: 28
0: week,
1: tot en met 30 augustus.
0: Ja, dat moeten we even vaststellen, dat het die dagen dus speelt allemaal.
1: Ja. Dan is er op die zaterdag en zondag ook een podium op het Katerplein.
0: Mm-hmm.
1: En daar zijn allemaal voorproefjes te zien. Het is ook allemaal gratis. Van wat er het nieuwe seizoen te beleven valt. En dat is bijvoorbeeld een voorproefje van ballet. Voorproefje van musicals. Orpheus krijgt komend seizoen ook de oude vleugel van Ramses Shaffy.
0: Oké. Okay.
1: En daar gaan we een heel programma voor maken in Orpheus. Maar je kunt op het Katerplein op zaterdagmiddag alvast meezingen met de Ramses liedjes.
0: Oh, dat is

0: natuurlijk te geweldig, hè? Dat spreekt iedereen bijna wel aan.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Nou, dan is er ook Sylvester Zwaneveld, Sylvester's Comedy Club. Dat is ook altijd één keer in de maand in Orpheus. Maar nu doen we het op het Katerplein. Nou, daar is natuurlijk veel geroezemoes. Dus dat is met een koptelefoon op, zodat je alles goed kan horen. En op zondag zijn er in de begin van de middag zijn er vooral kindervoorstellingen. Maar er is ook een optreden van het Steven Faber Trio. Dat is een jazz trio. En Steven woont in Apeldoorn en organiseert ook zelf jazzconcerten. En dit is de aftrap daarvan.
0: Het is van alles. Het zijn dus eigenlijk allemaal voorproefjes, hè? Dat je kunt kennismaken met wat je te wachten staat in Apeldoorn.
1: Precies. Het hele weekend gaat over de start van het culturele seizoen en het openen van je wereld. Je enthousiast maken voor wat komen gaat. We hebben bijvoorbeeld in AFEC, dat is op zaterdag tussen 12 en 5 open. Daar vindt van alles plaats. Bijvoorbeeld Orkest de Ereprijs. Die zit ook in dat gebouw en die geeft een speciaal concert voor kinderen. Wat denk ik hartstikke leuk is. Er zijn diverse amateurkunstorganisaties, koren, dans, die overal ook optredens geven. CODA is op zaterdag gratis toegankelijk. Nou, die hebben een fantastische expositie met de tekeningen van Tae Chong King.
0: We zijn al bijna.
1: De openingsshow, de grote kerk doet mee. Te veel om op te noemen eigenlijk.
0: Te veel om op te noemen, misschien toch nog één ding. Hè? Want ik lees hier dat een bijzonder onderdeel is de etalageroute. Misschien kun je daar nog iets van vertellen.
1: Ja, in 18 etalages in de binnenstad. Daar zijn aan winkels en soms ook een café beeldend kunstenaars gekoppeld. En die maken iets speciaal voor de etalage. Dus eigenlijk is Apeldoorn een soort openluchtmuseum waar je langs de etalages kunst tot je neemt.
0: En zijn dat plaatselijke kunstenaars?
1: Dat zijn allemaal kunstenaars uit Apeldoorn en eventueel directe omgeving.
0: Ja.
1: En dan kan je bijvoorbeeld bij Guusje of bij Sandman Optiek of bij Bever. Café de Vlierenfluiter doet mee, Nawijn en Polak. Dus je kunt gewoon lekker door de stad struinen en overal gluren.
0: Gluren en naar binnen dan misschien, hè, als er iets te beluisteren valt.
1: Zeker, dat ook.
0: Ja, dan ga je lekker naar binnen.
1: Ook genoeg.
0: En dan kun je meteen boodschappen doen natuurlijk, hè.
1: En een terrasje meepikken.
0: En een terrasje meepikken en genieten van al het fijne wat Apeldoorn te bieden heeft.
1: Ja.
0: Ja, dus een heel mooi divers programma. Ik heb het niet allemaal kunnen onthouden, want het was te veel om in één keer op te nemen. Maar ik hoor dat het gewoon heel divers is. En dat je in ieder geval een voorproefje krijgt wat Apeldoorn op cultureel gebied gaat bieden de komende seizoen. En plaatselijke kunstenaars die hun werk tonen in diverse etalages. Dat is even in een notendop wat je hebt kunnen vertellen.
1: Dus in apeldoorn.nl de opening of de app downloaden en dan weet je alles.
0: Ja, en het speelt zich allemaal af van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus. Dus we hebben nog een weekje voordat het zover is. Maar ik zou zo zeggen, nou, bereid je lekker voor en zorg dat je dat weekend vrij bent. En lekker gaat genieten van een voorproefje van de cultuur in Apeldoorn.
1: Helemaal goed.
0: Dank je wel voor jouw informatie en graag tot de volgende keer.
1: Geen dank. Tot ziens.
0: Ja, dag.

0: When you ask about love van Matchbox. Nou, when you ask about love, dan heeft Ben Mouw ook wat te vertellen, hè, in relatie met RTV Apeldoorn.
1: Ja, zeker. Ja. Oude geschiedenis met de voorlopers van RTV Apeldoorn.
0: Ja. Maar daar gaan we niet over hebben. Hè?
1: Nee, daar moeten we een ander moment wel eens een keer misschien. Als het een jubileum aan, of wat dan ook is en zo, dan is het leuk.
0: In ieder geval welkom in de studio weer.
1: Je
0: bent hier oude getrouwen, zeg maar. Hè? En je bent ook van het Erfgoedplatform.
1: Ja.
0: En nou, je komt hier om te vertellen wat jullie gaan organiseren.
1: Ja, wij organiseren natuurlijk door het hele jaar heen allerlei activiteiten.
0: Ja.
1: En dit jaar was een heel grote manifestatie, 150 jaar Spoor en Oranjepark.
0: Ja.
1: Maar goed, dat ligt inmiddels achter ons, alhoewel we nog kleine dingen doen. En zoals morgen onder meer, maar daar hoor je straks wel meer van het vertelgenootschap. Maar nu is het denk ik goed om nog even de aandacht te vestigen op de Atlas van Uddel.
0: Ja.
1: En wat verstaan we er nu onder? Dan is het de gemeente Apeldoorn, CODA en het Erfgoedplatform, zetten jaarlijks een wijk of een dorp in de aandacht.
0: Ja.
1: En dat gaat dan om vertellingen, fietstochten, wandelingen, lezingen, exposities, workshops, noem maar op. En we kiezen dan elk jaar daarvoor dan een wijk of een dorp. En dit jaar is de aandacht gevallen op Uddel.
0: Uddel?
1: Want dat dorp was nog niet aan bod geweest in al die 20 jaar dat we het dan doen. Dus was de hoogste tijd om het te gaan doen. En toen bleek in de praktijk dat zelfs Uddels Belang, de dorpsraad, 100 jaar bestaat dit jaar.
0: Oh, kijk.
1: Dus toen was er een mooie mix te maken om samen met elkaar een programma samen te stellen met allerlei lezingen en fietstochten en wandelingen.
0: En Uddel, dat is natuurlijk op zich wel een bijzonder dorp, denk ik. Hè?
1: Dat klopt.
0: Valt er veel te vertellen over Uddel?
1: Uddel heeft ook een hele rijke historie.
0: Ja.
1: En kon gelijktijdig met Apeldoorn, Apoldro, in 792 naar voren in geschriften. En Uddel onder Utuloch.
0: Ja.
1: Dus zij bestaan net zoals Apeldoorn al meer dan 1200 jaar.
0: Zo.
1: En hebben zelfs nog veel meer prehistorie liggen. Als je gaat rondkijken rond het Uddelermeer en de Hunneschans. Mm-hmm. Dan ontdek je daar nog veel meer uit die oude tijd met grafheuvels, et cetera. Dus wat dat betreft voldoende historie aanwezig om bij stil te staan. En dat hebben we dan ook al in de afgelopen maanden gedaan.
0: Ja.
1: We hebben al lezingen laten gaan houden over onder meer ook een radarstation, wat daar natuurlijk bij Nieuw-Milligen gevestigd is. Maar ook al een vertelling over helemaal de historie van Meerveld, dat is een kleine buurtschap bij Uddel. En zo gaan we door met allerlei activiteiten. Want even nu was het rustig geweest in de zomerperiode. Maar vanaf 2 september gaan we weer verder met een aantal lezingen. Onder meer ook over het kroondomein door de rentmeester. En over inderdaad de geschiedenis van Meerveld. En dat gaan we dan doen op de plek zelf, hè, in Uddel. Het zij bij het Blanke Schot, of in het Wilhelminahof, of bij het Vossengat. Afhankelijk van waar accommodatie het meest geschikt is om die lezing te houden.
0: In Uddel?
1: Ja, in Uddel.
0: Of bij Uddel?
1: Ja, de expositie over Uddel, die bevindt zich op dit moment in CODA. Die staat er nu al een paar maanden en is nog weer even verlengd. We gaan kijken of we die dus ook nog in de loop van september over kunnen brengen naar Uddel, om dan het laatste restje tot eind oktober daar ergens te kunnen.

0: plaatsen. Maar dat moet dan wel een geschikte ruimte zijn waar veel mensen komen.
1: Ja.
0: Mooiste zou zijn in Blankenschot, wat dus het onder meer ook een beetje het dorpshuis is.
1: Ja.
0: Of eventueel bij de supermarkt.
1: Maar, en jullie zijn nu dus iets gaan organiseren rondom Meerveld, begrijp ik?
0: Ja. Op 17 september... dan vindt er 's avonds een lezing plaats over Meerveld. Door Rudy Wolfkamp. Die is ook medewerker van de gemeente Apeldoorn.
1: Mm-hmm.
0: Die woont ook daar, ja, in de streek. En ook van oudsher, dus komt hij daar vandaan. En die heeft dus, die zal dus in het Vossen gehad een lezing gaan houden over het Meerveld.
1: Is daar veel over te vertellen? Want het is natuurlijk een kleine plaats.
0: Ja, het is een kleine buurtschap, maar toch wel met een grote historie.
1: Ja.
0: En dat is goed om dat dus voor het voetlicht te brengen. Zeker
1: Tuurlijk.
0: Voor mensen uit de omgeving zelf. Ja. Maar ook voor belangstellenden van elders.
1: Ja.
0: Om te merken, inderdaad, ook bij de andere lezingen die we gehouden hebben, dat er toch veel bezoekers ook uit Apeldoorn en elders trekt.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft slaan we daar wel mee aan om die lezingen te houden.
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: En weet je er inhoudelijk al iets van wat er wordt verteld daarover?
0: Nee, wat dat betreft behouden ze dan wat zeg maar in het programmaboekje staat. En dat programmaboekje dat kan men op veel plekken in Uddel vinden, maar ook bij CODA. En daar staat naast de activiteiten die ontplooid worden ook achtergrond en geschiedenis over Uddel met wetenswaardigheden allemaal.
1: Ja.
0: En hoofdzakelijk wel over Uddelmeer en Hunnershans, want dat dateert uit de Romeinse tijd. En iets minder Meerveld, maar dat hopen we dan ook van een echte bewoner daarvan te horen.
1: Ja, daar wijzer van te worden. Van die
0: daarom. Dan is het extra interessant om te horen hoe dat beleefd wordt door bewoners daar.
1: Ja. Okay. We moeten even een plaatje draaien tussendoor. Nou. En dan vragen we aan Frans of hij dat kan opzeggen. Ik denk dat we het hebben over... even kijken hoor, is dat Don't Go? Don't Go van Hot House Flowers.

0: Ja, in de studio nog steeds Ben Mouw van het Erfgoedplatform. Je hebt verteld over Uddel en over Meerveld. Daar hebben we nog een lezing over komt de komende tijd. Maar je gaat ook vertellen over het Historisch Café op 4 september. En over het, waarbij sprake is van Open Monumentendag. En ja, het Historisch Café bestaat 25 jaar.
1: Ja. Inderdaad, in 2001 in september, toen geopend voor het eerst door toenmalig burgemeester Fred de Graaf. Naar aanleiding eigenlijk ook van de Open Monumentendagen, om daar dus wat meer aandacht aan te gaan schenken. En toen was het zo'n 4 keer per jaar en dat is inmiddels uitgegroeid tot 6 keer. En inmiddels hebben we dus de leeftijd van 25 jaar met dat Historisch Café bereikt. En daar zijn we best wel trots op.
0: Ja.
1: Als werkgroep vanuit ook gemeente en CODA en het Erfgoedplatform, dat we dit tot stand hebben gebracht.
0: Het Historisch Café wordt zelfs op een gegeven moment een historisch document.
1: Ja. Geleidelijk aan gaat dat ook inderdaad iets zelf worden. Ja, samen met CODA maken we dan ook het programma. En ook deze editie in september, 4 september, zal ook in het teken staan natuurlijk weer van de Open Monumentendagen. Ja. Daar zullen we een paar locaties de revue laten passeren. Maar in het tweede deel willen we dan toch uitgebreid stilstaan bij die 25 jaar. En daar zijn we bezig om daar toch een beetje een jubileumprogramma van te maken.
0: Ja.
1: Met terugblik op die 25 jaar. En te kijken ook wat er bij de bezoekers is blijven hangen over de jaren.
0: Ja.
1: En dat zullen we misschien in vorm van een quiz of iets van die naad gaan doen.
0: Ja.
1: Maar daar zijn we nog mee bezig. Volgende week, dinsdagmiddag. Dan komt de werkgroep weer bijeen na de vakantieperiode. En dan gaan we verder vaststellen hoe we het laten plaatsvinden in ieder geval. Iedereen is allemaal vanaf 5:30 van harte welkom.
0: En is de plek voor iedereen?
1: We zitten altijd in het café van CODA.
0: Ja.
1: En daar kunnen we, als het nodig is, toch wel zo'n 125 personen tegen.
0: Okay.
1: Dus met de inloop vanaf 5:00 hopen we toch zo rond 7:45 het gedaan te hebben. Maar meestal is dat tussen 6:30 en 7:30.
0: Ja.
1: Omdat ook eventueel mensen soms nog weer s'avonds, het zijn naar theater, naar film of anderszins gaan.
0: Ja.
1: Om dan te zorgen dat men dat kan doen.
0: Ja.
1: Dus dat we dat in die tijdspannen doen. En met een korte pauze waarin een hapje en een drankje te verkrijgen is, dan hopen we een mooi programma weer te hebben.
0: Dus een terugblik op 25 jaar Historisch Café.
1: Ja.
0: En wie weet met de quiz op een andere leuke bezigheid erbij.
1: Even bepalen volgende week.
0: En er valt misschien wel wat te winnen dan ook, of niet?
1: Als het goed is, doen we daar natuurlijk dan wel. Als er echt een prijsvraag wordt, of een quiz, of iets in die richting, ja, dan zullen we ook zeker zorg dragen voor prijzen. Ja.
0: Maar daar gaat het natuurlijk niet om.
1: Het gaat om kijken welke kennis is blijven hangen in die 25 jaar.
0: Ja.
1: En hoe ver men verder eigenlijk op de hoogte is van het wel en wee rondom erfgoed en historie in Apeldoorn.
0: Ja. En het actuele onderdeel in dat Historisch Café gaat natuurlijk ook over de Open Monumentendagen. En die zijn op 12 en 13 september aanstaande.
1: Ja, zeker.
0: En ik heb hier een hele mooie brochure voor me, of folder, ik weet niet hoe je dat noemt. Maar in ieder geval, er staat helemaal vol met monumenten in Apeldoorn. En er komt heel wat aan bod, zie ik.
1: Ja, we hebben gedacht om vanwege ook het thema veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Om wat meer mogelijkheden te scheppen voor aandacht te vragen voor echte oude monumenten. En daardoor hebben we het programma uitgebreid naar bijna 30 locaties. Zowel in Apeldoorn zelf als ook in Wenum-Wiesel, in Beekbergen en in Loenen.
0: Ja.
1: Hoenderlo dit keer niet, maar die doet ook vaak wel mee. En voor elk wat wils. Er zijn hele prachtige mooie woonhuizen die door bewoners ten open worden gesteld. Waar je echt kunt zien van wat werd er met dat erfgoed toch bewaard is gebleven en weer bij de tijd is gebracht, ook met duurzaamheidsmaatregelen.
0: En kun je dan spreken over veerkracht? Als je dat als dat het thema is, dan zeg je oude huizen die ja, niet meer voldoen aan de eisen van de tijd, toch tegenwoordig weer zo veerkrachtig zijn, hè, dat ze worden hersteld, opgeknapt en aangepast aan de huidige tijd.
1: Ja, ja.
0: Dat ze weer gewoon volop kunnen meedraaien in de samenleving.
1: Ja, dat mensen kunnen ook met stimulans van de gemeente ook inderdaad ondersteuning krijgen bij de duurzaamheidsmaatregelen. Daar zal ook een stand van in de KSG, de Koninklijke Scholengemeenschap, staan tijdens de dagen. Voor mensen die nog geïnteresseerd zijn om te weten wat zij daaraan kunnen doen en welke bijdrage de gemeente kan leveren.
0: Ja.
1: Maar dat is al in heel veel gevallen gebeurt dat al. En dat zijn dus dan ja, in ieder geval mooie stimulansen om daaraan te werken als bewoner. Ja, verder hebben we natuurlijk toch ook, kan nooit missen, de molens die we allemaal hebben in Apeldoorn nog.
0: Ja.
1: Zelfs de oudste, de Weenumse Watermolen,
0: ja,
1: uit 1313, dateert hij. Dat is de oudste binnen de gemeente Apeldoorn.
0: En die heeft natuurlijk onlangs weer toch een nieuwe eigenaar. En, nou,
1: ja, ja, dat is dat hele complex heeft een nieuwe eigenaar gekregen. En de molen is Rijksmonument en is ook gerestaureerd afgelopen jaar. Dus ja, om die weer bij de tijd te maken. En die kan ook weer volop draaien. Nou, daar zijn we heel erg blij mee.
0: Ja,
1: en dat is ook een van de zaken die open is tijdens de Open Monumentendagen. Maar ook, ja, natuurlijk kan de middelste molen in Loenen niet missen. Mm-hmm. Nog de oudste papierfabriek nog van Nederland. Meer dan 400 jaar waar je nog geschept papier kunt zien maken en kopen. Dus ook heel bijzonder en een mooie mogelijkheid ook om een excursie te krijgen daar om te horen hoe dat in zijn werk gaat. En ook in het Beekberg hebben we dan nog de Ruitersmolen. Ook inmiddels weer zover hersteld dat we naast papier ook gaan malen. En de Turnekersmolen, ja, dat is inmiddels een heel groot museum, Ford Museum. Met auto's, tractoren, motoren.
0: Mm-hmm.
1: En maar ook een heel oud complex waar ooit een molen volop heeft gedraaid. Dus in dat kader genoeg in ieder geval op dat gebied. Ja, twee landgoederen ook die we open hebben. Spelderholt in Beekbergen.
0: Ja, ja.
1: Ook in het verleden al vaker meegedaan. Maar ook daar kun je mooi het kasteel bekijken. Zullen een aantal voormalige stadsdichters van Apeldoorn optreden. Een excursie volgen over landgoed. Dus echt zeker de moeite waard. En ook Landgoed de Ploeg in Wiesel, ook vorig jaar deelgenomen. Die zal ook weer opengesteld worden. En ook daar is het prachtig om te zien hoe dat landgoed nog beheerd wordt. En al jaren, tientallen jaren eigenlijk al wel, maar ook steeds weer aan het opknappen is. Dus prachtig, ja.
0: Ja, en ze organiseren er ook dingen bij Landgoed de Ploeg. Hè? Concerten,
1: ja.
0: Festival,
1: ja,
0: als ik niet vergis.
1: Dat is ook een zandfestival. En NJO heeft daar vorig jaar opgetreden. Maar die zal nu naar de katholieke Amtkerk in Loenen gaan.
0: Mm-hmm.
1: Om op te treden op zondagmiddag. En heel bijzonder, we hebben voor het eerst in het programma de Hervormde Kerk in Beekbergen. Dat is de oudste kerk van binnen de gemeente Apeldoorn.
0: Ja.
1: En die is op zaterdag te bezoeken met prachtige schilderingen. En daar zal de Veluwse kantorij optreden smiddags.
0: Ja.
1: Dus ook echt de moeite waard om een bezoekje te brengen. De stad, de opening is bij de Eikenboom. Het restauranthotel wat een paar jaar geleden weer in volle glorie is teruggekomen. Nadat het jarenlang verwaarloosd is geweest. Dus ook terecht veerkrachtig erfgoed. Want dat dateert eigenlijk al van meer dan 200 jaar geleden daar op die plek in Loenen. En daar zal ook 's morgens de officiële opening door wethouder Messerschmidt plaatsvinden. Om 10:00 op zaterdag 12 september. En 's middags al optreden ook van een koor. Op de deel, zoals we dat daar noemen. Ja, ja.
0: In Loenen, dat is allemaal.
1: Ja, dat is in Loenen. In Apeldoorn natuurlijk.

0: natuurlijk ook de grote kerk die meedoet op zaterdag. En de Onze Lieve Vrouwenkerk beide dagen. Dus naast de woonhuizen. De politieacademie die open gaat op zondag. Zaterdag dan hebben ze een besloten bijeenkomst daar. Dan kan het niet. Maar zondag wel. En wij verwachten dat daar weer heel veel bezoek naar trekken. Want ook vorig jaar zat hij in het programma. En toen trok hij op die ene dag al 2400 bezoekers.
1: Okay. Ja,
0: dus dat is behoorlijk. Maar goed, je kunt daar aardig de ruimtes allemaal door. Er is behoorlijke oppervlakte wat bezocht kan worden. En ook rondleidingen buiten. Dus ja, wat dat betreft kunnen de bezoekers zich wel... hoeven niet over de hoofden te lopen, bij wijze van spreken. En bijzonder, denk ik ook, om niet te vergeten... is aan de Brinklaan de atoombunker... daterend uit de Koude Oorlogstijd.
1: Ja.
0: Die kan bezichtigd worden. En daar vinden rondleidingen plaats door het Apeldoorn Schietsencollectief. Want je mag daar niet op eigen gelegenheid verder door. Nee. Dat moet toch onder begeleiding gaan. Het is nu ook een parkeergarage voor de appartementen daarboven. Maar je kunt nog veel dingen zien. Zoals ooit toen in die tijd van de Koude Oorlog dat aangelegd is.
1: Ja.
0: En daar dan in die tijd, als het nodig was, 6000 mensen opgevangen konden worden.
1: Rutje mutje, denk ik. Hè?
0: En dat waren dus, dat was wel vol. Maar ja, er waren voldoende douches en wasgelegenheden en toiletten. Om daar inderdaad te kunnen volhouden.
1: Ja. Kortom, een hele waslijst met monumenten die kunnen worden bezocht. En nou, heb je belangstelling om daar naartoe te gaan... is het ook zeker interessant om op 4 september naar het Historisch Café te gaan. Want dan krijg je daar toch een klein beetje een voorproefje, een inleiding in, denk ik. Hè?
0: Ja, dus zeker. Dan, misschien voor de luisteraars ook inderdaad waar de programma verkrijgbaar is... Als het goed is worden ze deze dagen allemaal rondgebracht... bij heel veel boekhandels en ook Primera's, Buna's en Reachops. Horeca en ook bij Coda af te halen. Dus men kan zich van tevoren oriënteren... en kijken waar men een bezoekje wil brengen op 12 en 13 september.
1: Nou, je hebt een heel compleet verhaal gegeven... over een aantal dingen, wat meer details. En ik denk dat mensen... op 12 en 13 september hun hart kunnen ophalen in Apeldoorn en omgeving... door het bezoeken van de Open Monumentendag. En op 4 september lekker naar het Historisch Café. Ja. Dus kortom, er valt genoeg te beleven... en er is genoeg georganiseerd door het Erfgoed Platform. En Ben, erg bedankt voor wat je hebt gedaan... en bedankt dat je hier wilde komen.
0: Graag gedaan. Ik hoop dat we veel mensen mogen verwelkomen.
1: Ja, en ik hoop dat we elkaar nog een aantal keren hier later kunnen zien.
0: Heel graag.
1: Oké, dankjewel. Frans, dan hebben we het over How Crazy Are You, denk ik, hè? Van Meja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn. Een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chignon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met 2 pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Dit is de matinee met Maarten van Leeuwen.
1: Ja, en achter de knoppen, zoals gebruikelijk op vrijdag, Frans Lubbers. Welkom bij het tweede uur van de matinee van 21 augustus 2026. Het jaar schiet er lekker op, hè? Dit uur hebben we twee gasten aan de telefoon. Over een minuutje of 10. Tim Kolderhof, u kent hem misschien wel. Hij is de grote aanjager van de Zwitserhal, zullen we maar zeggen. Van Tim Kolderhof Events, als ik de reclame mag maken. En om 14:30 Martin Mes. Hij is van het Vertelgenootschap. En hij gaat vertellen over onder andere dingen.

Gigant organiseert de buurt Bios. En de bioscoop komt dus deze zomer naar je toe. En er zijn veel vertoningen in een aantal parken in Apeldoorn. En er zijn nog twee parken die nog aan de beurt komen. Dat zijn op 28 en 29 augustus, dus volgende week, in het Waterpark, nabij wijkcentrum De Stolp. En de films beginnen om 9:15 s'avonds. En op 4 en 5 september is het Springerpark aan de beurt. En dat is ter hoogte van de speeltuin in het Springerpark. En omdat het dan iets eerder donker

Er is alweer beginnen de films om 20:30 s'avonds. En het mooie is, die films zijn gratis, toegang gratis. Je moet wel zelf die stoel meenemen en iets te drinken meenemen. Maar verder gratis genieten van mooie films.

0: Maggie van Redbone. Aan de telefoon Tim Kolderhof, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent van Tim Kolderhof Events, dat zal je niet verbazen. En ik zie dat jullie het Pim en Pom Festival organiseren.
1: Zeker. Ja.
0: En dat is voor de allerkleinste met hun ouders of grootouders, begrijp ik.
1: Klopt. We zagen eigenlijk in Nederland zijn er best weinig festivals voor peuters, voor kinderen tot 7 jaar. We dachten, nou, hoe leuk is dat om dat in Apeldoorn wel te organiseren. En dan door middel van het Pim en Pom Festival.
0: Ja, Jong Geleerd dus, is het gedaan, hè? Dus,
1: zeker. Ja. Volgend weekend gaan we los. Dus we kijken er heel erg naar uit.
0: Het zal misschien een iets ander karakter hebben dan een festival zoals pop of zo, zou ik maar zeggen. Hè? Dus,
1: Het
0: zal misschien iets prikkelarmer zijn.
1: Aan de andere kant, er is natuurlijk wel ontzettend veel te doen. Dus we hebben, maar natuurlijk alles gericht op die peuters. Dus we hebben theatershows, we hebben racebanen, we hebben speurtochten, we hebben hun voorleestentjes, we hebben springkussens. Dus alles voor de kleine kinderen is aanwezig. En alles helemaal in het Pim en Pom thema. Zoals Fiep dat ooit bedacht heeft.
0: Ja, Fiep Bessendorp, hè?
1: Klopt, ja. Klopt.
0: En Pim en Pom, waren die altijd binnen of kan die ook buiten?
1: Nee, we organiseren het op het Zwitserterrein in de Zwitserhal.
0: Ja.
1: En daarvoor hebben we een groot buitenfestivalterrein. Dus we hebben zowel binnen als buiten. En dus mocht het regenen, hebben we alles binnen. En als het lekker weer is, dan hebben we ook buiten.
0: Oh, okay.
1: Kan alles en nog wat te doen.
0: Ja,
1: dus,
0: Het is buiten natuurlijk, hè, maar het weer is even omgeslagen. En,
1: je weet het nooit.
0: De natuur is er erg blij mee, dus dan moeten we het nog maar respecteren. Hè?
1: Inderdaad.
0: Dus als het binnen is, dan is het niet anders.
1: Inderdaad, zeker. Maar wordt het ook leuk.
0: Zo is het. Wie waren Pim en Pom?
1: Wie dat waren?
0: Ja, of wie zijn dat?
1: Pim en Pom, dat zijn twee poezen uit de werken van Fiep Bessendorp. Dat zijn eigenlijk best wel bekende karakters. Ik weet niet, tegenwoordig hebben ze ook een eigen tentoonstelling in het Rijksmuseum. Superleuk. Mijn compagnon in dit festival is Mario. En Mario die verzorgt ook alle theatershows van Pim en Pom door Nederland. Met hem doe ik dit samen. En hij heeft ook die karakters, zeg maar. Dus hij brengt die karakters ook tot leven. En die zijn ook aanwezig dus tijdens het festival.
0: Je kunt ook met ze communiceren tijdens het festival.
1: Ja, zeker. Oh. Met ze op de foto, knuffelen, alles, alles kan.
0: Misschien ben ik wel van de generatie dat het een beetje langs me heen is gegaan. Maar voor de kleintjes geldt dat waarschijnlijk niet, hè?
1: Ja, nee, klopt. Nou ja, ze bestaan al sinds, volgens mij is het 1957. Dus op zich zijn ze er al een tijdje.
0: Ja, maar misschien niet zo bekend als... Dus
1: nee, klopt. Ze zijn natuurlijk net iets minder dan Jip en Jan, maar Pim en Pom, maar
0: Nou, hartstikke leuk. Dus, dus er gebeurt van alles. Hè. Je zegt Pim en Pom zijn er. Dat is natuurlijk sowieso al een grote trekker. Maar er zijn nog veel meer andere dingen. De kinderen kunnen zich hele dagen van maken. Hè. Want het is,
1: het is vrijdag, zaterdag en zondag. Dus 28, 29 en 30 augustus. Er is al die drie dagen wat te doen. Je kan alle drie de dagen komen, maar je kan er ook voor kiezen om eentje te komen, uiteraard.
0: Ik kan me voorstellen dat de ouders denken van nou, één dag is wel genoeg.
1: Ja, precies.
0: Zou me niks verbazen.
1: Kunnen ze mooi kiezen wat ze dan gaan doen.
0: Ja.
1: Dus welke dag ze dat doen.
0: Op al die drie dagen is er ongeveer hetzelfde programma.
1: Klopt. Elke dag is daarin hetzelfde programma. Dus je kan kleuren, tekenen, voorstellingen. Echt van alles te doen voor de doelgroep tot 7 jaar.
0: Ja, en de ouders of grootouders die kunnen dat gewoon gadeslaan en genieten van...
1: Zeker, absoluut.
0: Van kinderen. En hoe laat moeten ze er zijn? Nou ja, moeten niet.
1: We hebben van 9 tot 5 gewoon zijn we geopend.
0: Zo, ja.
1: En we hebben eigenlijk de hele dag door shows en entertainment en activiteiten. Dus eigenlijk kun je de hele dag door komen.
0: Kaartjes, de hele dag geweest. Ja.
1: Ja, kaartjes kun je bestellen op het pimenpomfestival.nl. Dus daar zijn ze nu nog te koop. En ja. Kun je inderdaad zelf kiezen welke dag je komt. Dus, ja.
0: Dus www.hetpimenpomfestival.nl. He, dus
1: klopt.
0: Het Pim en Pom Festival, allemaal aan elkaar vast.
1: Klopt.
0: En dan kun je kiezen welke dag en eventueel welke uur zelfs nog je komt. En moet je boterhammetjes meenemen?
1: Nee, er is ook van alles te eten en te drinken. Ja. Dus dat is niet nodig.
0: Nee, en ook het gezonde werk? Of gaan we echt lekker snacken die dag?
1: Nou, het blijft wel een beetje een festival. Dus ja. we proberen wel er echt een leuk dagje uit van te maken. Dus we hebben ook wel wat ongezonde dingetjes.
0: Ja, want hoe ongezonder, hoe leuker, hè, voor de kinderen natuurlijk.
1: Inderdaad,
0: hè?
1: Inderdaad. Ja, inderdaad.
0: En dan kunnen ze vast wennen hoe ze later als een festival bezoeken. wat ze te binnen moeten
1: inderdaad.
0: Werken.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja. Nou, het lijkt me hartstikke leuk voor de kinderen. Helaas
1: zeker.
0: Heb ik geen doelgroep.
1: Je kunt niet komen.
0: Geen
1: nee.
0: kinderen in die doelgroep, sorry. Dus laat ik het aan mijn neus voorbij gaan dit keer.
1: Ja.
0: Maar wie weet komt het ooit nog eens een keer. Maar in ieder geval de komende keer niet. Dat zit er niet in.
1: Nee.
0: Nou. Maar dat is ook wel mee.
1: Mag het niet drukken. We gaan er een mooi festival van maken.
0: Nou, heel veel plezier en ik hoop voor een volle bak.
1: He? Zeker, hopen wij ook.
0: Dat het volgend jaar mee weer mag worden herhaald.
1: Absoluut.
0: Dankjewel, Tim. Cool. En succes.
1: Dankjewel. Okay. Helemaal goed, tot ziens.

Superstar van Jamelia, een nummer uit 2004. Ja, ik had het straks over films in parken, maar er is ook nog een openluchtfilmfestival. En dat is in Bosweide, in het Stadspark Bergen-Bosch. En het is vanavond en morgen, tenminste, ik heb net gecontroleerd, 's avonds droog. Dus daar kun je nog lekker naartoe, als er nog plekjes zijn. Want het is tot en met zaterdag 22 augustus, dus vanavond nog en morgen, kun je terecht op de Bosweide in Stadspark Bergen-Bosch. En ga voor kaartjes naar www.openluchtfilmfestival.nl.

0: Eric Clapton met Snake Drive. Het blijkbare nummer uit 1965. Ik wist niet dat dit toen al speelde. Maar blijkbaar, ja. Of dit uit 65 is, of dat het een latere versie is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval een hele mooie oude blues van Eric Clapton, waar je van kunt genieten. Vond je het ook mooi, Martin?
1: Ja hoor, ja.
0: Ook een beetje uit jouw tijd, of beledig ik je daarmee?
1: Even kijken, van wanneer was hij nou?
0: Ja, ik zei 1965.
1: Ja, nou, ik meer herinneringen heb ik aan, zeg maar, 1970. Okay. Dus, zeg maar, de Beatles, de Rolling Stones. Ja, en ja. Dat was toen, in ieder geval, als je op het voortgezet onderwijs zat, dan, dan moest je dan tussen kiezen, hè?
0: Ja. En waar koos je voor?
1: Ik vond de Beatles leuker.
0: Ja, maar de Stones waren stoerder, hè?
1: Ja, die waren stoerder.
0: Dus ja. Het was een moeilijke keuze. Eigenlijk stiekem vond je de Beatles beter.
1: Ja.
0: Maar ja, dat was toch niet echt...
1: Nee, maar dan, want dat had je natuurlijk met alles, hè. Dat had je ook met bromfietsen en zo, hè. Natuurlijk, ja. Hè? Nou, goed. Maar dat is... en ik denk dat dat nog steeds hetzelfde is.
0: Ja, dat is nog steeds zo. Ja, alleen ja, brommers heb je niet meer. Tegenwoordig zijn dat dan die fatbikes. Hè? Maar het verandert niet, zullen we maar zeggen.
1: Nee, hè? Nee.
0: De tijd herhaalt zich. De geschiedenis herhaalt zich.
1: Niets nieuws onder de zon, heet dat dan. Nee. Hè?
0: En toch kun je erover vertellen, hè?
1: Ja.
0: Ja, want daar gaan we het over hebben. Maar jij bent van het Vertelgenootschap.
1: Klopt.
0: Ja, en we hebben al iemand, Ben Mouw, gehad van het Erfgoedplatform. Die ken je misschien wel.
1: Ja, die ken ik goed.
0: Ja, want die zat een beetje in jouw vaarwater. Maar hij kon gelukkig het onderwerp waar jij nu vandaag over komt overslaan. En is het fijn dat jij erover kunt vertellen. Martin Mes.
1: Prima.
0: Ik heb je naam al niet gezegd. Martin Mes, je bent welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Je gaat het hebben over, klopt dat? 150 jaar spoor, Oranje Park.
1: Ja, klopt.
0: Landgoed de Ploeg in Wenen-Wiesel?
1: Ook. Ja. Maar ja, dat zijn dus twee verschillende dingen. Maar verhalen en Apeldoornse monumenten en Apeldoornse gebeurtenissen hebben natuurlijk altijd met elkaar te maken. Maar het zijn twee totaal verschillende onderwerpen.
0: Maar 22 augustus, dat is morgen. Morgen. Dan gaan jullie vertellen in het kader van 150 jaar spoor en Oranje Park een verhaal in gebouw Irene. En dat is naast de grote kerk, hè, denk ik.
1: Ja, klopt. En dat is een verhaal wat we al verteld hebben op 10 november ook. Of 10 november, gewoon mij niet. 10 mei. Toen we in het Oranje Park en op het station evenement van 150 jaar herdacht hebben, beleefd hebben, gevierd hebben. En toen hebben wij daar in het Oranje Park het verhaal ook verteld.
0: Ja. Hebben die twee iets met elkaar te maken? 150 jaar spoor en Oranje Park? Of,
1: ja, want 150 jaar geleden, op 13 mei 1876, is het station geopend en de spoorlijn. Ja. De spoorlijn van Amersfoort naar Zutphen. En tegelijkertijd is toen de Middellaan is tot stand gekomen. Nu de Stationsstraat.
0: Ja.
1: En is het Oranjepark geopend.
0: Oké, dus dat is eigenlijk tegelijkertijd gebeurd.
1: Ja, op één dag.
0: Op één dag zelfs. Nou ja, dat is helemaal mooi. En dat is natuurlijk een dag waarin Apeldoorn belangrijk begon te worden, denk ik. Hè? Als je op het spoor wordt aangesloten, dan tel je mee.
1: Ja, dan begint de groei en dan begint de bloei en dan begint de ontwikkeling van Apeldoorn.
0: En daarover heb je kunnen vertellen?
1: Ja, we hebben het verhaal. Dat is natuurlijk altijd heel lastig, hè? Als je zo'n een wat breder thema hebt. Je moet dan toch iets kiezen. Mm-hmm. En wij hebben gekozen, wij gaan dan altijd eerst onderzoeken wat er allemaal is en wat er allemaal was. En wat er allemaal gebeurd is op die dag. En wij hebben het verhaal eigenlijk ingestoken vanuit de vrouw van de eerste stationschef in Apeldoorn.
0: Oké. En zij heette, heb je daar een naam voor?
1: Zij heette Lisbeth Brunet de Roche Brune.
0: Nou, dat klinkt heel belangrijk.
1: Ja, dat is een hele chique naam. Ja. Oude hugenotennaam. En ja. Haar man heette zo. En dus heette zij ook zo.
0: Ja.
1: En zij kwamen uit het westen en gingen hier in Apeldoorn boven het nieuwe station wonen.
0: Ja, nou ja, dat is ook een hele mooie plek. Hè? Dat past in je achternaam wel bij ongeveer.
1: Ja.
0: Ja. En je hebt gezegd, vanuit het perspectief van deze mevrouw hebben jullie het verhaal verteld.
1: Ja.
0: En kun je daar misschien een paar details over vertellen?
1: Ja, niet helemaal, maar paar details.
0: Ja.
1: Zij kwam natuurlijk met hele hoge verwachtingen vanuit het westen naar Apeldoorn toe.
0: Ja.
1: Ze kwam oorspronkelijk zelf uit Amsterdam. Dus in Amsterdam had je natuurlijk, ja, Amsterdam... Ja, dat liep natuurlijk voor, maar ja, het enige wat ze in Amsterdam dus eigenlijk niet hadden, dat was een paleis en een koning.
0: Ja.
1: En dus als je naar Apeldoorn ging, wat eigenlijk een heel onbekende plek was, maar er zat wel het koningshuis.
0: Ja.
1: Dus zij ging met enorme verwachtingen richting Apeldoorn.
0: Ja.
1: En kwam, misschien een beetje... Nou, ik zal niet zeggen bedrogen, dat klinkt zo negatief, maar kwam toch wel tot realiteit dat het allemaal niet goud was wat er blonk in Apeldoorn.
0: Nee, nee. En dat viel er een beetje tegen, zeg maar. Dat zou ze niet zeggen, maar dat...
1: Het viel er tegen. Dus ja. Hij moest eigenlijk, met schepen zeg je dan de bakens verzetten. En wij hebben het dan hier maar genoemd dat de wissels verzet moest worden.
0: Ja, precies. Nou ja, de wissels verzet je niet richting Amsterdam, denk ik. Want als de treinen richting Zutphen gaan, dan gaan ze richting Zutphen. Of richting Deventer, ik weet niet.
1: Nee, Deventer toen nog niet.
0: Oh, toen nog niet. Nee. Dus veel wissels vielen er niet eens te verzetten eigenlijk.
1: Nee, maar je kunt ook figuurlijke wissels verzetten.
0: Ja, dat is waar. Dat had ik nu geen mooie draaien gegeven. Dus het verhaal werd verteld vanuit, ik ben haar naam kwijt, de Roche Brun.
1: Lisbeth
0: de Roche Brune. Lisbeth Brunet de Roche Brune. Nou, kijk aan, dat is een prachtige naam. En die heeft zich uiteindelijk wel een beetje kunnen settelen in Apeldoorn.
1: Ja, maar niet heel lang zijn ze gebleven. Dus ik denk dat misschien toch de teleurstelling iets groter was.
0: Ja.
1: En zij zijn naderhand zelfs nog naar Nederlands-Indië gegaan. Dus... in ieder geval, ze zat in de buurt van het paleis en ze heeft het begin van de groei en de boei van Apeldoorn meegemaakt.
0: Meegemaakt, maar niet van wat het uiteindelijk is geworden. Dat heeft ze helaas voor haar heeft ze niet kunnen meemaken.
1: Nee.
0: Ja. En dat gaan jullie vertellen, op die manier, vanuit dat perspectief.
1: Dat gaan wij vertellen. Ja, eigenlijk een soort herhaling.
0: Ja.
1: Vanuit het erfgoedplatform is dat ook geïnitieerd, omdat men het toch leuk vond om de mensen die er 10 mei niet bij konden zijn, er toch mee kennis te laten maken.
0: Ja, en is er één persoon de verteller? Ben jij dat? Of,
1: Nee, we zijn met drie vertellers morgen.

0: En dat doen we dan dus om en om. Twee dames, Ali en Karin, en ik als man.
1: Ja, dus om een beetje de spanning en de dynamiek erin te houden, zijn er drie personen die dat verhaal vertellen.
0: Ja.
1: Mooi. Dus dat is morgen om, ik weet niet hoe laat.
0: Half twee beginnen we en we gaan door tot 5 uur.
1: Zo, dus dat is een heel verhaal met andere woorden? Of,
0: Nee. Het verhaal is ongeveer 20 minuten.
1: Oh, okay.
0: En we vertellen als er voldoende als er mensen zijn en dan vertellen we de tweede keer vertellen we het verhaal. En dan daarmee wisselen we elkaar ook af.
1: Okay.
0: En, ja, dan heb je ook weer een iets andere insteek. We hebben natuurlijk wel allemaal hetzelfde verhaal. Alleen, ieder doet daar toch zijn persoonlijk sausje overheen.
1: Ja, ja, dus als je zegt van nou, ik wil nog een keer horen, maar dan anders. Dan blijf je lekker zitten.
0: Ja, dan blijf je zitten.
1: Dan komt het ook neer. Leuk, dat is morgen dus.
0: Ja.
1: Je zei om 2 uur begon het, hè?
0: Half twee
1: melden bij gebouw Irene. Dat is naast de grote kerk. En ik weet niet wat het kost. Kost het wat?
0: Nee.
1: Helemaal niks?
0: Nee, helemaal niks.
1: Mooi. Nou.
0: Wij bieden dat aan. En dat wordt vanuit het erfgoedplatform aangeboden. Wij doen dat. En dat is eigenlijk bij ons de gewoonte om bij dit soort evenementen die met Apeldoorn en monumenten te maken hebben, of ja, bijzondere gebeurtenissen, om dan de drempel zo laag mogelijk te houden.
1: Ja, nou, dus hartstikke leuk. Dus iedereen kan dan morgen terecht om 1:30 bij gebouw Irene. Ik lees ook nog, maar ik weet niet of dat ook nog op jouw bordje ligt, 12 en 13 september bij Landgoed de Ploeg.
0: Ja. Nou, ook daar vertellen we dan een verhaal. Dat doen we eigenlijk al misschien al wel 15 jaar, dat we met Open Monumentendagen 1 of 2 gebouwen, monumenten aangewezen krijgen. En dat we daar een verhaal bij vertellen in het kader van het thema, maar ook wat er in dat gebouw gebeurd is of gebeurd zou kunnen zijn. Wat wij dus eigenlijk altijd doen is niet alleen de historische details, die betrekken we er wel bij. Maar we hebben ook zoiets, we kijken graag achter de voordeur.
1: Mm-hmm.
0: Wie hebben daar nou gewoond en wat zou zich daar afgespeeld hebben?
1: Ja.
0: En dat geven we dan tot één geheel.
1: En dan worden dan misschien wel sappige verhalen.
0: Dat worden dan, ja, dat kunnen sappige, dat kunnen mooie, verdrietige, spannende verhalen worden, eigenlijk van alles.
1: Van alles. Dus er staat de mensen wat te wachten als ze de Landgoed de Ploeg in Wenen-Wiesel bezoeken.
0: Ja. Wij hebben eigenlijk een verhaal gemaakt ook weer. En dat heeft te maken met Apeldoorn, maar ook een beetje toch met de bevrijding, hè? 80 jaar bevrijding. Het is nu al 81 jaar, maar zeg maar het kader van de bevrijding. En wat zich daar in dat kader heeft afgespeeld op Landgoed de Ploeg.
1: Ja, dus dat wordt misschien wel een beetje een spannend verhaal op 12 en 13 september.
0: Ja, het wordt een spannend, maar ook een leuk, maar ook een verhaal met toch wel een boodschap. We proberen altijd nog wel een beetje een boodschap in te leggen.
1: Ja, of is het al ook passend in deze onzekere tijden, zeg maar?
0: Nou, misschien wel, ja.
1: Ja. Ik heb in de gaten dat je niet het achterste van je tong laat zien.
0: Nee, dat doen we eigenlijk nooit.
1: Zeker niet doen. We houden spanning in.
0: Maar in het boekje van Open Monumentendagen staat altijd wel iets erom. Iets omheen verteld. Ook een paar zinnen om ook de mensen een beetje lekker te maken voor om te komen luisteren.
1: Een cliffhanger, zoals het heet. Hè? Dus ze komen wel omdat ze meer willen weten. En dan tot slot, hè, ik hoop dat het nog even kan, Frans. Het Mystery Monument Dinner. Dinner. Ja?
0: Het MMD. Ja, daar zijn wij ook bij aanwezig. Dat doen we ook al een aantal jaren. En dat heeft te maken met het verhaal dat we daar dan bij maken, bij vertellen. Heeft dan te maken met het thema een beetje van de monumentendagen.
1: Ja.
0: En het gebouw waar het... Die

0: Nee, wordt gegeven.
1: En het thema is veerkrachtig erfgoed, geloof ik, hè?
0: Ja, ja, veerkrachtig erfgoed.
1: Ja, dus het heeft met veerkracht te maken?
0: Ja, het heeft met veerkracht te maken.
1: Maar ook dat is een mysterie nog, denk ik, of niet?
0: Ja, ja, dat zit al in de naam, hè?
1: Ja, ja. En waar en wanneer het is, dat mogen we ook nog niet weten.
0: Het is altijd vrijdagavond, zaterdagavond en zondagavond met open momenten dagen.
1: Dus hebben we het over 11, 12 en 13 september?
0: 11, 12 en 13 september. Ik denk dat volgens mij is de inschrijving al geweest.
1: Ja.
0: Open, maar die is altijd heel snel uitverkocht.
1: Oké.
0: En waar het is, dat krijgen de mensen pas net van tevoren te horen.
1: Oké, dus dat is wel een mysterie nog steeds.
0: Ja, en het verhaal wat we gaan vertellen, dus ook.
1: Dus ook. Maar is het al volgeboekt? Of,
0: Nou, dat weet ik niet. Maar volgens mij, ja, je kunt altijd nog kijken of het toch nog mogelijk is. Maar ja. Dat is altijd zeer sterk gewild.
1: Hoe kunnen ze dat dan bekijken? Want als er mensen alsnog...
0: Volgens mij staat het op de site van Open Monumentendagen Apeldoorn.
1: Oké.
0: Okay. Of op de site van EPA. Erfgoedplatform Apeldoorn.
1: Ja, Erfgoedplatform Apeldoorn of Open Monumentendagen Apeldoorn.
0: Ja.
1: Nou, als je daarop googelt, dan kom je ook vanzelf al op die site terecht.
0: Ja.
1: Denk ik, hè?
0: Dan weet je in ieder geval wanneer het is. Waar het is, weet je niet.
1: Nee.
0: Maar in ieder geval, en of er een ruimte is.
1: Ja. Nou, prima. Nou, ik denk dat je heel veel verteld hebt en heel veel niet verteld. Maar dat is ook precies de bedoeling. Dus
0: ja.
1: Ik denk dat het een mooie activiteiten zijn. Morgen dus Gebouw Irene. 12 en 13 september bij Landgoed De Ploeg in Ween en Wiesel. En ja, Mysterie Monument Dinner, of hoe je het ook mag uitspreken. Ja, 11, 12 en 13 september, waar dat is, dat moet je zelf maar achter zien te komen.
0: Ja.
1: Door te kijken op Erfgoedplatform Apeldoorn of Open Monumentendagen Apeldoorn. Googelen en dan vind je het wel.
0: Ja, ja, trouwens, op onze eigen website van Stelgenootschap Apeldoorn staat ook de nodige informatie. Maar ja, daar staat ook niet alles op, want sommige dingen mogen mysterieus geheim blijven.
1: Ja. Dus ook het vertelgenootschap.apeldoorn.nl, is dat jullie site?
0: Ja, nee, als je vertelgenootschap in je zoekbalk intikt, dan kom je er al op.
1: Oké, vertelgenootschap en dan kom je er wel. Oké.
0: Ja.
1: Nou, Martin Mes, ik denk dat je alles hebt verteld wat je wil en kan vertellen.
0: Ja.
1: Waarvoor we je hartelijk danken. En nou, veel succes op deze mooie dagen.
0: En jullie bedankt voor jullie belangstelling voor dit evenement.
1: Graag gedaan. Dankjewel. Oké.
0: Dankjewel.

0: Message to my girl van Split Ends.
1: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
0: Het blijft vandaag bewolkt, maar het wordt geleidelijk wel droger. Dus vanavond kun je toch lekker naar het openluchtfilmfestival. Maar vanmiddag is er nog een kans op onweer. En vannacht koelt het af tot 13 graden, dus wel lekker warme kleren meenemen. En de wind is zwak, windkracht 1. Morgenochtend begint de dag regenachtig en de temperatuur is 16 graden. En de komende 14 dagen, de komende dagen zijn er opklaringen en blijft het zo goed als droog in Apeldoorn. Temperatuur gaat weer een beetje zomers worden. 26 graden overdag, 's nachts een graadje of 12. En de wind draait geleidelijk dus naar het zuidoosten, matig, windkracht 3. Maar vanaf donderdag keert de herfst weer terug. De kans op neerslag neemt toe en het wordt overdag kouder met temperaturen rond 20 graden.

Typical Male van Tina Turner. Ja, iedere zondagmiddag deze zomer, in juni, juli en augustus, hè, dus we beleven het staartjes langzamerhand, kun je genieten van gratis live muziek in het Oranje Park in Apeldoorn. Verschillende bands en artiesten treden op in die muziektent. Ruimte om te picknicken en genieten van de muziek. En die zondagmiddagconcerten zijn al jarenlang een begrip in Apeldoorn. Je kunt je eigen stoel of picknickkleed meenemen. Je ontmoet bekenden en geniet van live muziek in een van de mooiste stadsparken van Apeldoorn. Ook zijn er faciliteiten aanwezig voor een hapje en een drankje, zodat je zorgeloos een middag kunt ontspannen. Dat is dus elke zondagmiddag, maar het is al bijna afgelopen, alleen deze nog en volgende week nog, en dan is het afgelopen. Elke zondagmiddag dus van 2 tot 5 in het Oranje Park in Apeldoorn. Gratis toegang en de catering is aanwezig. En wat voor muziek kun je verwachten aanstaande zondag? De Glory Family Band, die brengen swing, blues en New Orleans jazz. Om 3 uur komt This Is Sana, en dat is ook een speciaal repertoire. Onbekend precies wat ze brengen, maar vast de moeite waard. En om 4 uur Head Rush, een formatie die pop en rock speelt. Dus, nogmaals, 23 augustus kun je nog naar het Oranje Park genieten van live muziek. En op 30 augustus kan het ook nog. Ja, beste mensen, het is alweer het einde van het tweede uur van de matinee van 21 augustus. Dus de tijd zit er alweer bijna op. We hebben gesproken met Martin Mes van het Vertelgenootschap. Die vertelt over allerlei dingen die er plaatsvinden. Zoals verhalen over 150 jaar sporen in het Oranje Park. Een verhaal over het landgoed De Ploeg in Ween en Wiesel. En ja, dan komt er ook nog het Mysterie Monument binnen. En Tim Goldenhoff is geweest en hij heeft verteld over het Pim en Pom Festival voor kleine kinderen. We gaan eruit met, dat is Another Day in Paradise van Brandy and Ray Jays. Beste mensen, tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen erover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chignon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En

Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal. Tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Door een staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen schrapt KLM morgen 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo. Getroffen reizigers worden omgeboekt. De beheerder van de meeste Noorse vliegvelden verwacht dat de storing tot en met maandag aanhoudt, met de meeste hinder in het weekend. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen erover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. En dan het weer. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: de spotlight zetten, aandacht voor uw activiteiten en leden werven, grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.
1: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Democratische Republiek Congo kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak ooit. Met meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden. Artsen zonder grenzencoördinator Frank Ros Katambula benadrukt dat klinieken overbezet zijn en meer behandelcentra, artsen en middelen noodzakelijk zijn. De FIFA-tuchtcommissie heeft straf opgelegd aan de Argentijnse spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina wegens wangedrag op het WK-voetbal. Ook Thiago Almada, staflid Roberto Ayala en de Spanjaard Gavi werden bestraft. Paredes werkte Eric Garcia tegen de grond en greep hem bij de keel, waarna hij in conflict kwam met Gavi. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner, de mondiale nummer 1, heeft zich vanwege een knieblessure afgemeld voor de US Open. Het Grand Slam toernooi begint op 30 augustus. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte donderdag bekend juist wel te spelen, na 4 maanden afwezigheid door een blessure. Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks PvdA, steunt het advies dat een commissie vrijdag uitbracht om progressief Nederland in de Europese Unie aan te laten sluiten bij de sociaaldemocratie politieke familie. Volgens Klaver doet deze keuze recht aan de inhoud en vergroot het de invloed in Europa. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het nieuws. Vanavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd wegens het schenden van Europese privacyregels. Volgens de toezichthouder werden chauffeursaccounts deels automatisch gedeactiveerd zonder voldoende uitleg. Uber is het niet eens met de boete en gaat in beroep. Het bedrijf noemt het bedrag disproportioneel en zegt dat chauffeurs nu bezwaar kunnen maken. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Vendrij blijft voorlopig gesloten. Door een grote natuurbrand zijn veel bomen beschadigd en bestaat gevaar dat bomen omvallen of takken afbreken. Daarom vinden de gemeente Vendrij en Stichting Het Limburgs Landschap het gebied nog niet veilig genoeg om bezoekers toe te laten. Rechercheurs hielen woensdag een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar binnen en namen 100 kilo tapijtschelpen en de bedrijfsadministratie in beslag. Het bedrijf kon de herkomst niet aantonen en kocht de schelpen waarschijnlijk van stropers. De levende schelpen zijn teruggeplaatst in het water. Illegale vangst schaadt de natuur, zorgt voor oneerlijke concurrentie en brengt voedselveiligheid in gevaar. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag voor het eerst 40 biljoen dollar. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van 41,1 biljoen dollar komt in zicht, wat ingrijpen van het congres vereist. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

Goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen nadat laboratoriumtesten uitwezen dat twee producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron. Hij werd geraakt nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De jongen overleed later in het ziekenhuis. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag $40 biljoen. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van $41,1 biljoen komt in zicht, waardoor het congres moet ingrijpen. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws. Oh, nee.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen nadat laboratoriumtesten uitwezen dat twee producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht vrijdag definitief gestaakt vanwege aanhoudende buikgriep en koorts. Hij wilde 270 kilometer zwemmen om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar gevolgen van kinderkanker. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging @rtv-apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten red notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Avek Moscovits. Aanleiding is de aanval op de Global Summit Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Turkije

0: beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling.
1: Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Oekraïne heeft de Russische tekenfilmserie Masha en de Beer verboden en sancties ingesteld tegen 4 personen en 4 organisaties die betrokken zijn bij de productie. De Oekraïnse overheid stelt dat advertentieinkomsten indirect Russische oorlogsinspanningen financieren. De sancties gelden 10 jaar. Kiev roept bondgenoten op soortgelijke maatregelen te nemen. Steeds meer gemeenten zetten pop-up locaties van Halt in bij evenementen. Deze week staat een Haltbus bij de zomerkermis in Almere. Jongeren die alcohol gebruiken of overlast veroorzaken kunnen direct doorverwezen worden naar de bus. Het aantal alcoholgerelateerde haltzaken steeg van 700 in 2022 naar ruim 600 in augustus van dit jaar. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is Black and Blues.
2: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
5: Het zijn mooie weken voor de blues. Tenminste, als je van dit genre houdt, want er is ontzettend veel aan het uitkomen. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black & Blues. En zoals altijd veel nieuw werk en 1 re-release. En daar gaan we maar mee starten. Harry Clapton, B.B. King en Riding with the King.

Joe Crown is de man die je hoorde met zijn toetsen. En de geweldige toetsenist en de sessiemuzikant Crown. Schrijf je trouwens met een K, dat even zo tezijde, denk ik. En die heeft ook wat gasten meegenomen op zijn cd Qualified. Namelijk niemand minder dan Cyril Neville en ook nog Papa Mali. En het klinkt goed en aanstekelijk. Vorige week was Bywater Calls CD Broken Souvenirs CD van de week hier bij Black & Blues. Ik ga ervan draaien. Is This Thing On?

Uit het Ruhrgebied, uit het noorden van het Ruhrgebied, en de viermansformatie die zichzelf de band noemen van de New Age of Blues Rock. En hoe heet die band dan? Nou, een mooie originele naam die eigenlijk wel past bij het Ruhrgebied, denk ik. Bring Your Own Beer. Ze zijn van de Blues Rock en ze hebben opgenomen in de Abbey Road Studios. Het nummer heet Take It Easy. En het album, ja, is verkrijgbaar. Het heet Out of Staal. Wie ook trouwens op Abbey Road is beland, dat is Albert Castilla. Maar dat wist je al, want ook hij had een cd van de week hier bij Black and Blues. Grits and Glory heet het. En daarvan deze Uncertainty.

Big Stars Fallin. Ja, wanneer je Charlie Musselwhite uitnodigt om op jouw cd mee te spelen en hij zegt ja, ja, dan sta je met 1-0 voor, denk ik. Over wie hebben we het? Over de GA20. Prima bandje met een geweldige sound. Hun cd Blues Now is niet te missen, vind ik. Maar goed, smaken verschillen. En dit cd'tje, dat Blues Now, dat ja, daar ga ik nog wel eens wat meer van draaien. Bij deze beloofd. Dan in Black and Blues bij jouw lokale omroep. Snel verder met Big Harp George. Mooie namen altijd van die bluesartiesten. Big Harp George speelt inderdaad blues harp, dus mondharmonica. En is eigenlijk officier van justitie. Maar is tegenwoordig vooral in de blues bezig. En dat bevalt hem waarschijnlijk beter met al deze problemen die deze wereld zo kent. Uit de States komt hij. En wat gaan we draaien dan van het album No Shortcuts? Ik dacht

Ooit begon hij met zijn zelfgemaakte gitaar, gemaakt uit bouwafval, met een geweldige act als kluizenaar, zeg maar. We hebben het over Czyzek Steve. Tegenwoordig woont hij in Noorwegen in een prima buitenhuis, getrouwd en al. En ja, eigenlijk huisje, boompje, beestje. Is trouwens ook niks mis mee, hoor. De act, ja, die is leuk. Bootstraps heet dit nummer van zijn laatste cd. Ik neem je daarna mee naar Groot-Brittannië. En eigenlijk hoeft dat niet, want de band is vaker in Nederland dan volgens mij in eigen huis. We hebben het over de Zack Schulze Gang. Dat klinkt heel Duits, maar nee, inderdaad. Het is British. Hellhounds on my trail.

Lekker orgeltje zit erin. Ik denk aan Hammond zo te beluisteren. Honey Bear, de band. Ja, de blues kent vele verschijningsvormen. Dit was wat zachter dan het voorgaande, zeg maar. Honey Bear, de band met het album I Was Wrong. En daarvan Walk Away. Dan naar eigen land, naar Venlo om precies te zijn. Daar zijn twee heren heel goed bezig als garage blues band. En dat betekent inderdaad ook weer wat ruiger. Os Hoes heet het. Drums en Baker heet de band. Drums, dat slaat op de slagwerker Daan van de Ven. En Beaker slaat op de naam van de gitarist Peter Beaker. Beaker, zo je wil. Os Hoes.

Thuis. Daar wacht ik nog even op. Thuis bij de familie Soberlek. Er werd altijd heel veel blues gedraaid. LP's van de grote der aarde in de blues scene. En vader is muziekleraar. Deze jongeman.

0: is 17 jaar oud, maar dat weet je waarschijnlijk al als je de afgelopen weken hebt geluisterd. Want ik heb er al vaker wat van opgezet. Omdat ik denk dat hij een reële kans heeft om een grootheid in de blues te gaan worden. Jake Soberlak met I'm in Trouble, zo heet het album. En daarvan deze keer I Can't Find
1: Black and Blues met Wim Velderman.
2: Got good music on my radio.
0: Ja, dat is leuk. Dat is heel leuk, maar dat willen we niet. Wat willen we dan wel?
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: Zo langzamerhand, ja inderdaad, zijn we weer aan het eind van dit uur Black and Blues. Veel titels zijn nog niet altijd in de winkel verkrijgbaar. Let daar altijd wel op of neem eerst even contact op met de winkel. Zou je het willen aanschaffen? De socials kun je het ook wel vaak vinden. En anders ga eens even kijken op de diverse websites die over het onderwerp gaan. Daar vind je heel veel informatie hierover. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een heel fijne dag. En zoals altijd gaan we eruit met nog één nummer te draaien. GP Reali heet hij. En het album Grateful Blues is goed, is bijzonder goed. Kan ook niet anders. De man zit al 35 jaar in het vak. Wat ga ik ervan draaien? Tennessee Jet. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten Red Notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Avek Moscovits. Aanleiding is de aanval op de Global Summit Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Turkije beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten.

De politie heeft de verdachte aangehouden. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

this anymore.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de Franstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

wakker worden? Zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de Franstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij 1 persoon omkwam en 3 mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in 2 golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de Franstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij 1 persoon omkwam en 3 mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in 2 golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de